0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Ik kom naar je toe.
2: De Nationale Nieuwe van deze week is 3-2-1 van Bente.
0: Per radio en Utrecht.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien in het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer.

0: bij de Titi in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest, de eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Péter Mogyar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje-spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K, met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor de wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximumboete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer, er trekken dus nog altijd stevige regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. En eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in

0: Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan. Gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. Later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Mojar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen- en onweersbuien over het land. Temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur, nu dus ongeveer, geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen was dat het geval. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. En daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voordat het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Bobby. En nu is de ontknoping bezig in de pool van Argentinië. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het bijvoorbeeld 37 graden. Het weer nu in ons land, er trekken dus nog buien over. Het is 20 tot 23 graden. Overdag wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen, soms wel 5 centimeter groot. De lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken en ook zijn er problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen naar ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers die gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen. Dat is de verdediger en broer van oranje spits Brian Brobbey. En de ontknoping in de pool van Argentinië is bijna afgelopen. En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. En volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De zomer vieren je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte er bij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om het leven. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door de inslag. Tussen Gouda en Boskoop rijden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal erkennen. Het weer zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Morgen nog iets koeler. 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide een veld over de wieken van een monumentale molen. Gisteravond werd al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de staat van Hormuz. De VS zegt de aanvallingen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op de Amerikaanse basis in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zomer vuur je bij ons.
1: In summertime, summertime, summertime, summertime.
2: In summertime.
3: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
0: Vroeg op zondag met Lisbeth de Moor.

Het was een enorme hit in 1974. Ook een zomer van een WK, hè? Hey, wat fijn dat je erbij bent. Oh, jongens, wat is dit een opluchting, mag ik dat zeggen? Ik deed vanmorgen nog even alle ramen open. Vannacht is het tekeer gegaan. Ja, ik woon in Utrecht stad. Dus ik weet niet hoe het bij jou is. Laat me dat even weten via de app. Goedemorgen, het is vroeg. Het is heerlijk fris buiten. Als je wat wil gaan doen, ga meteen naar buiten. Hartstikke lekker. Ja, want een knettergek weekend hebben we zo vroeg in de zomer. Nou, wat gaan we doen? Ik heb gewoon lekkere muziek de komende 2 uurtjes. En wat ik vooral ga doen, ook kijken of dingen wel of niet doorgaan. Want dat was gisteren nog wel een beetje spannend. En laat mij dat ook weten als dat bij jou in de buurt een evenement is of iets leuks. Of iets bij jou in het dorp, in de stad, waarvan je zegt, oh, dat is de moeite waard. Het gaat wel door of het gaat er juist niet door. Laat me dat dan even weten. Wij zijn er tot 10 uur vroeg op zondag. En we werden wakker dus met George McRae. Franse muziek draaien wij heel graag. En wat we verder gaan doen, ach, dat hoor je zo wel.

0: De vraag is, zou Julie en Claire nou bij hem in de leer zijn gegaan? Want dit komt uit 1968. Is dus best wel oud. En de zanger, we zoeken hem even op. Ja, dat is niet zo'n hele bekende. Gilles Dreux, Alouette heette dit liedje. Draaien we ook niet elke dag. Leuk toch, voor de zondagochtend. En ik ga zo een heel nieuw talent draaien. Stella Lefty, Boston. Hoorde hem van de week haar ook bij Bob voorbij komen. Het is hier heel rustig in de studio aan de Hengeveldstraat. Heel kalm starten. De zon breekt alweer door. Maar jongen, wat een onweer afgelopen nacht. Het ging flink tekeer. Bij jou ook, in jouw dorp, stad, plaats, waar je zit, waar je luistert, laat het weten. En ook of er dingen wel of niet doorgaan. En doe dat eventjes via de app van RTV Utrecht, contact met de studio. Dan kunnen we even kijken, want ik ga straks dingen noemen die sowieso wel doorgaan. Maar ja, er zijn ook dingen afgelast. Ik dacht nog, je zal op zo'n festival staan. Dat leek me toch niet fijn.
1: Het

20 jaar. Leuk, hè? Boston heet dit. Onthoud die naam. Stella Lefty past helemaal bij dit programma zo op de vroege ochtend. Hoe zit je erbij? Laat het me weten via de app van RTV Utrecht. Contact met de studio en gaan we even heerlijk achterover bij de Eagles.

Bobby Caldwell op Radio M Utrecht. Vroeg op zondag, daar luister je naar. En fijn dat je luistert. En we gaan een beetje kijken wat er zo al in de regio wel en niet te doen is. Want ja, festivals werden afgelast plotseling. Laat ook even weten hoe dat is bij jou in de buurt. De Barendse Kunst- en Creatiemarkt op de Brink, die gaat gewoon door. Dat is ook vandaag. In het centrum van Baren kun je daar terecht dit laatste weekend van juni. Van alles te doen, kunst en creatie. Dat is een hele mooie historische plek ook. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ook in de aangrenzende Laanstraat. Zo'n 45 kunstenaars en makers tonen hun werk. Nou, dat is dus van alles, hè. Keramiek, schilderijen, sieraden, illustraties. Nou ja. Je kunt er gewoon terecht, de kunst- en creatiemarkt op de Brink in Baren. En dat is dan van 11 tot 5 uur. Ja, dan een hele leuke, en daar komen we straks ook nog op terug, want Robert-Jan is in een kersenboom gaan kijken van de week. Uitje voor deze tijd, het Koten Kersenfestival. Het is vandaag de tweede dag. Ja, gisteren zullen ze het ook wel heel warm hebben gehad. Er gaan wel een paar dingen niet door. De kersenrun en de kersenrit, die traditioneel gehouden worden op zondag, die gaan niet door vanwege de temperatuur. Dat was gisteren ook al zo. Het hele festijn in Koten is van 10 tot 5 uur. Ja, dat hoort gewoon helemaal bij deze tijd van het jaar. Hartstikke leuk. Je kunt kersen eten uiteraard. Er is een kersenmarkt in de boomgaard. Streekproducten, sieraden, brokanten, hoeden, tassen. Dat is er ook allemaal. En het kersentreintje, dat rijdt wel. Ik hou je op de hoogte. En straks inderdaad, Robert-Jan, die ging kijken bij kersen, ja, kwekerij, noem je zoiets. Taylor, maar dan niet in Koten, maar op een andere plek.

0: Ja, de ultieme zomerhit. Waarop de Nijs.
1: Toen was het zo.
0: Het is geen zomer als hij niet is gedraaid. Hoewel, wat een weekend. Laat het weten, jongens. Wat was het ongelooflijk warm. Ja, het is een cliché van je welste. Maar het is wel zo. En vannacht heeft het hier in Utrecht en overal gigantisch geonweerd. En ik krijg een leuke reactie van Charles. Die zegt, goedemorgen, mijn training voor de Nijmeegse Vierdaagse ging gewoon door. Haha, ik ben vanmorgen om 5:00 begonnen. Oh, dat vind ik echt geweldig. Ik heb er 20 kilometer op zitten. Nu nog 12 en dan ben ik weer in Gouda. Lekker luisteren naar M. Heerlijk. Nou, Charles, ik benijd je, want ik was aan het trainen en ik ben onlangs van de trap gekukeld. Heel onhandig terechtgekomen op mijn voet. Die was helemaal blauw. Gaat nu weer een beetje, maar het doet nog wel pijn. En Koop vroeg net ook, die komt hier net binnen van, joh, ga je nog lopen? Nou, als dat zo doorgaat, vrees ik het ergste. We hebben nog 3 weken de tijd, dus dat is niet zo heel erg veel. Maar goed, daar hebben we het later over. Laat weten hoe jij erbij zit en of er ook dingen bij jou in de buurt wel of niet doorgaan. Concertjes, evenementjes, markten, noem het allemaal maar op. Vind ik leuk, dan kan ik dat hier op de radio ook gewoon melden. Want sommige dingen gingen op het allerlaatst niet door.
2: Vroeg op zondag. Met Lisbeth de Moor.

Oh, heerlijk als je zo fluitend door het leven gaat. Robbie Williams, lang geleden. Wanneer was dit? Eens even kijken. 2002, dat is het geboortejaar van de zangeres die we net draaiden. Ja, nou goed, tijd gaat snel. Ik heb een ontzettend leuk bericht. Nou, dat stel ik nog even uit. Het gaat over het 150-jarig conservatorium. Ja, gluren bij de buren, dat gaat vandaag ook wel door, heb ik begrepen. Het is natuurlijk wel hartstikke warm, dat is mogen duidelijk zijn. We hebben wel even behoefte dan aan een plonsje of een muziekje. Maar in ieder geval, gluren bij de buren gaat door. Warme dag, dus op veel plekken, onder andere Utrecht, Woerden, Amersfoort. Deelnemers en bezoekers zeggen ze moeten wel extra alert zijn natuurlijk. Nou, nogal logisch. Genoeg schaduw en hydratatie, dus drinken, zeg maar. De mensen die dus hun tuin beschikbaar stellen, maar ook de bezoekers. Zet genoeg koud drinken klaar. En hou de site in de gaten van gluren bij de buren. En ga dan naar je eigen woonplaats om te kijken of daar toch iets wel of niet doorgaat. En het kan natuurlijk zijn dat een optreden op het laatst toch wordt afgeblazen. Dat weten we niet zeker. Dat is het gekke van dit hele rare weekend. Maar als jij daar nog iets over te zeggen hebt, misschien stel jij jouw tuin wel beschikbaar of jouw huis voor een concertje of een leuk optreden. Laat het eventjes weten. Let ook even extra op de kinderen en de ouderen. Nou, dat lijkt mij duidelijk. Ik hoorde gisteren, of net een collega moet ik zeggen, die gisteren een bruiloft had, die toch doorging. Ja, dat was toch wel pittig hoor, ook voor de ouderen en de kleine kindjes daar. Goed, wij gaan de zomer vieren. En heb je wat leuks te melden? Laat het me weten, dat vind ik leuk.

Linda Ronstedt. That'll be the day. Radio M Utrecht. Het is vroeg. En we gaan even aandacht besteden aan het conservatorium in Utrecht. Je hoort een klein beetje harpmuziek op de achtergrond. Dat is Remy van Kesteren, de beroemde harpist. Die trad ook weer eens op in Aan Tafel. Hè. Ik laat regelmatig wat muziek horen uit Aan Tafel die live is gemaakt. Waarom doe ik dat? Honderden muzikanten trekken vandaag in een hele grote stoet meelopen mag van het Domplein naar de Mariaplaats. In het gebouw voor kunsten en wetenschappen speelt een groot orkest van studenten, zangers en muzici uit heel Utrecht. En ze spelen dan een grafische partituur van een Utrechtse basisschoolleerling. Ja, mooi en bijzonder. En een bijzondere compositie van Louis Andriessen, een Nederlandse componist. Maar het mooie is, ze starten om 4 uur vanaf het Domplein. Het is een soort afsluiter van het jubileumjaar. En alle Utrechters die dat leuk vinden, kunnen achter deze parade aan. En dan is het een keertje geen demonstratie of iets akeligs. Nee, het is een vrolijke stoet. In 150 jaar heeft de school heel wat beroemde muzici afgeleverd. Je hoort hier Remy van Kesteren op de harp. Janine Jansen. Herman van Veen. Lavinia Meijer, ook harpiste. En dus Remy van Kesteren. En ook Wouter Hamel. Heel klein stukje Remy laat ik je horen. En dan gaan we gewoon weer door met Neil Young.

0: Lekker even wegzwijmen bij Neil Young, Heart of Gold. En daarvoor Remy van Kesteren. Ik had het net over kersen, over het kersenfestival in Koten. En afgelopen week, Robert-Jan Struint, de hele provincie door, was hij in Harmelen. Daar, ja, daar tieren de kersen welig, zoals Robert-Jan het zelf zou zeggen.
1: Ja, het is een natuurtafereel hier aan de rand hier van Haarzuilens, Harmelen. De kersenboomgaard. In lange rijen staan de kersenbomen achter elkaar. Met een netje eroverheen gespannen en ook wat, wat plastic eigenlijk. Ja, wat er in een koepeltje overheen zit. Heeft met plastic. De vogels ongetwijfeld te maken.
2: Net om de vogels buiten te houden.
1: Vogels.
2: En plastic voor de regen.
1: Ze zoeken die vliegen ook nog eventjes.
2: Die willen ook graag buiten houden.
1: Ja.
2: Ja.
1: En het beschermt misschien een beetje tegen de zon.
2: Het houdt de zon een beetje tegen, maar het houdt ook de warmte vast.
1: Het houdt de warmte vast?
2: Ja, ja. U ziet, de plastic is een koepeltje. Als de warmte stijgt, die blijft er een beetje hangen.
1: Heerlijk, heerlijk. Dit zijn trouwens Ries van Oostrum en Noël is hier druk bezig met het plukken. Een mand om de nek, behoorlijk gevuld.
3: Kersen in de mand.
1: Ja, en dat gaat de hele dag zo door, hè?
3: Ja, van 7 tot 5 blijven we vol gaan plukken.
1: Maar dan denk ik eventjes, nu gaat het nog wel.
3: Ja.
1: Maar de zon breekt nu een beetje door.
3: Ja, als het straks 30 graden is, dan is het onder die plastic kapjes wel 5 graden warm.
1: Nou, vertel even hoe dat dan voelt.
3: Ja, dat is wel zweten. Gewoon op hetzelfde tempo goed doorgaan. Af en toe een glaasje water erbij. Dan,
1: dat is alles?
3: Goed vol te houden.
1: Ja.
3: Ja. Je went eraan ook, hè?
1: Wat voor maatregelen nemen jullie dan?
3: Niet zoveel. Gewoon,
1: niet zoveel?
3: Gewoon doorgaan.
1: We kijken even naar de baas.
2: We plukken gewoon door tot zolang het gaat. En als het niet gaat, dan als het te heet wordt om 3 uur, dan
1: dan kun je dat gewoon zeggen, aangeven en dan hupsakeetje.
2: Dan nemen we een biertje en dan de dag erop weer.
1: Wacht even, de collega Juda zegt ook wat. Komt die zicht erbij, Juda?
4: Ik zei, ze verkopen ook ijs, dus in de pauze.
1: Oh, dat zit wel door. En de kersen kunnen we er ook wel tegen, geloof ik. Hebben we al gehoord.
2: Ja, gelukkig wel. Ja.
1: Dus
2: komt helemaal goed.
1: Nou, horen wij geruchten het seizoen dat het altijd korter is zou zijn dan het in werkelijkheid duurt, dat kersenseizoen.
2: Hoe zit dat? Klopt. Wij hebben hele late rassen aangeplant. De finals, dus wij hebben tot derde week augustus hebben wij wel kersen.
1: Ja, en dat plukken, dat gaat me ook maar de hele tijd door, hè?
2: Ja, dat is wel de bedoeling, ja.
1: Wat zit erachter? Want je zou zeggen, je neemt een rij bomen, dan ben je uitgeplukt. Maar zo is het dus niet.
3: Nee, je moet best vaak door de rij heen om elke keer maar de rijpste ertussenuit te vinden.
1: Ja.
3: En dan moet je soms wel 3-4 keer door zo'n rij heen.
1: Ja.
3: En met 20 verschillende rassen of misschien wel meer, dan is het wel een heel seizoen vol te houden natuurlijk.
1: Ja, en is het eigenlijk leuk werk?
3: Ik vind het wel leuk werk.
1: Ja, je gaat natuurlijk niet zeggen dat het waardeloos werk is. Nee. Dat heb ik ook weer. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
3: Nee, dan had ik hier ook geen 12 jaar gelopen.
1: 12 jaar?
3: Toen ik 15 was, kwam ik hier binnen.
1: Maar wat maakt het dan zo leuk?
3: Je bent gewoon lekker met je handen bezig in de buitenlucht. Vaak met een gezellige maat natuurlijk. Muziekje aan.
1: Ja.
3: Dan is het goed vol te houden.
1: En ook de kers als zodanig.
3: Zeker.
1: Biedt die ook vreugde?
3: Ja.
1: Wat anders dan een aardbei bijvoorbeeld?
3: Nou, aardbeien zijn ook lekker, maar kers is weer wat anders natuurlijk.
1: Ja? Wat heeft de kers?
3: Ja, een hele lekkere zoete smaak.
1: Ja, een pit.
2: Een beetje kers heeft pit natuurlijk.
1: Ja, hoe lang blijft die pit er eigenlijk nog in? Want we hebben ook pitloze druif. Ik bedoel, alles ontwikkeld, ras na ras. Hoe zit het met die pit? Want die pit is toch een beetje irritant, of niet?
2: Het is ook wel handig. Dat zorgt er ook voor dat de kers niet van de steel afvalt. De pit zit aan de steel vast en daar zit de kers omheen.
1: Aha.
2: Dus ik denk dat het zonder pit heel lastig wordt om kersen
1: zonder
2: te telen.
1: Zonder pit geen kers.
2: Dat denk ik, ja.
1: Want je begint met de pit en de kers komt er eigenlijk omheen.
2: Ja, inderdaad.
1: Dus waar praten we eigenlijk over?
2: Steenvruchten, dus als je de pit eruit haalt, dan moeten we er ook een andere categorie voor gaan verzinnen. Ja.
1: En waarom heeft de provincie Utrecht veel boomgaarden, veel kersenboomgaarden?
2: Eigenlijk alle fruit dat groeit op rivierklei. Aan deze kant Utrecht zitten we bij de Bijlenveld.
1: Dat is een riviertje?
2: Dat is een riviertje.
1: Ja.
2: En daaromheen heb je kleiafzettingen en die zijn heel goed geschikt om kersen te telen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Juni, juli, augustus, dat is het.
2: Ja,
1: ongelooflijk.
2: Dat is voor ons de hooibouw.
1: En alles langs de kant van de weg verkopen?
2: De meeste verkopen langs de weg, ja.
1: Kijk,
2: dat is het mooiste.
1: Kijk eens.
2: Ja.
1: Dus het is een soort topsport die hier bedreven wordt.
3: Ja, dat vind ik wel, ja.
1: Kijk eens, weg met dat wereldkampioenschap voetbal. Kom kijken bij de kersen.
0: Kom kijken. Precies. Nou, dat kan dus ook in Koot en kan ook in Harmelen. Nou, hartstikke leuk. Dank je wel, Robert-Jan, voor je bijdrage afgelopen week weer. Hij gaat de hele provincie door, hè. En ik kan je nog even op de hoogte houden van het laatste berichtje. Zon en wolken wisselen elkaar hier af in de provincie. Blijft overal droog met een matige westenwind. En het is minder heet, dat hoorden we al, dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 graden in het oosten van het land. Ja, het was een verschrikkelijk warme nacht. Wij hebben nog Ed Sheeran voor je klaarstaan en gaan zo alweer naar het nieuws van 9 uur. Gaat de tijd snel en je kunt ook nog, ook leuk als we het over kersen hebben, een kersenvaart maken via het Utrechtse landschap. Maar daar vertellen we zo meer over. Hoe zit je erbij? Laat het weten via de app van RTV Utrecht. Contact met de studio.

0: Voor hoger opgeleiden.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
5: Radio M Utrecht. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. En in Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen twee kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Wist je dat VitePro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitePro. Bestel nu op vitepro.nl.
13: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
15: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit

0: stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
1: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Vroeg op zondag met Lisbeth de Moor.

A Place in the Sun. Nou, die waren afgelopen tijd wel te vinden, zeg. Ongelooflijk, wat was het zondag, zullen we maar zeggen. Wat fijn dat je erbij bent. Het is het tweede uurtje vroeg op zondag. En je bent van harte welkom. A Place in the Sun, Stevie Wonder. Een vroegertje van hem uit 66. En ja, het is vroeg nog, een beetje vroeg. 28 juni. Ik reed hier vanmorgen naartoe. Dit keer met de auto, ramen open. Het was zo ontzettend lekker fris. Het was echt heerlijk. Ben jij ook al een klein beetje aan het afkoelen? Het is gewoon echt heel aangenaam. Dat mogen we toch wel zeggen. We houden het hier in de studio ook cool. En we houden ook bij wat er wel en niet zo doorgaat in het algemeen. Want ja, festivals werden afgelast, evenementen, noem het maar op. Als jij iets bij jou in de buurt hebt waarvan je zegt... oh, dat was wel leuk geweest. Dat gaat wel door, of het gaat juist niet door... meld het dan even via de app van RTV Utrecht. We zijn dus fris begonnen en lekker rustig. We gaan verder met Gérard Lenormand. Af en toe Franse muziek, dat weet je. Lekkere tips en fijne muziek. Dit was een grote hit in de 70s.

voor Gérard Lenormand. En dit liedje kregen wij dan met de Franse lessen. Dan moest je dan helemaal vertalen en uitschrijven. En dat deden we dan. Leuk voor de Franse lessen en wij draaien het graag.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. We gaan eens even kijken, want er is het een en ander te doen. In de provincie, dingen die dus wel doorgaan. Bijvoorbeeld de tuindagen op Landgoed Vollenhoven, dit hele weekend. Gisteren ging het ook uiteindelijk door. Vandaag ook, je bent van harte welkom op het Landgoed Vollenhoven. En het is ook de laatste keer dat je dat huis daar, het landgoed, van binnen kunt bezichtigen. Want er komen 8 appartementen in. Het is een hartstikke mooie locatie met mooie historische elementen. En, nou ja, let gewoon goed op de warmte en op elkaar een beetje, zeggen ze daar ook. Je kunt er ook parkeren, ik pak er even bij, informatie. Ja, kom je met de auto, dan vindt het parkeren plaats op een wei en is er waar beperkte ruimte. En navigeer dan naar de Utrechtseweg 59. En anders kom met het OV of lekker met de fiets. En er is een grote gratis fietsenparkeergelegenheid. En met de bus kun je komen, moet je uitstappen bij de Jordanlaan in Zeist. Dan is het maar 6 minuutjes lopen naar Landgoed Vollenhoven. En Robert-Jan, die was er eerder ook al. Ja, en die was ook weer onder de indruk van wat hij daar zag.
1: Het is de ene beleving na de andere eigenlijk, want we lopen nu door die berceau heen.
2: Klopt.
1: Dan moet je voorstellen, dat is een tunnel van bomen eigenlijk. De takken zijn naar elkaar toegebogen, waardoor je echt door een soort koker loopt eigenlijk. Niet zo hoog, 1 meter of 3 hoog, denk ik.
2: Klopt.
1: En dan, je bent helemaal bijna afgedekt. Kan een beetje door het gebladerte heen kijken en dan zie je die andere dikke eiken overal. Wat een beleving.
2: Nou hè, het is een prachtige toegang tot de moestuin.
0: Het is daar hartstikke mooi. Daar Landgoed Vollenhoven, kun je naartoe? Ga even naar de site van alle ins en outs en exacte actuele informatie. Hou je nou van tweedehands spullen? En wie doet dat tegenwoordig niet? Het is hartstikke in de mode. Sterker nog, je maakt zelfs kans. Als je die kant op wil, kun je daar goed geld mee verdienen. Tweedekansmarkt of Vlooienmarkt gaat ook door aan de Europalaan in onze eigen stad, zeggen ze zelf ook. Laatste zondag van de maand, dan kun je naar de Betonnerie. En dat is daar aan de Koningin Wilhelminalaan nummer 4, Dichterswijk Rivierenwijk. Je kunt er gratis parkeren bij de Vechtclub XL en daar kun je van alles vinden. Mooie jaren 60 lampen, LP's, kleding, allerlei leuke dingen. Zelf kun je ook een poging wagen om jouw spullen een tweede kans te geven, een tweede leven. Dat kan allemaal in de Betonnerie. En dat is dus bij Rivierenwijk, Dichterswijk, de hele dag. Dus vanaf 10:00, 11:00 kun je daar terecht. En volgens mij is het daar nu heel erg goed te doen.

Luister. En Dreams. Hoor het op Radio M Utrecht. Fijn dat jij luistert. We hebben wel mooie initiatieven. En ik zeg het nog een keertje. Er gaat van alles wel en niet door. Ik krijg net een prachtige foto binnen. Heel zomers ziet hij eruit. Kijk naar buiten. Ziet het er ook weer heel heerlijk fris uit. Na het enorme onweer van de afgelopen nacht. Ja, het ging echt enorm tekeer. Ik werd er om 3 uur wakker van, volgens mij. We gaan eens even kijken. Mooi initiatief. Kijk ik alvast een beetje vooruit naar volgende week zaterdag. Dan is er in Park Ooginal in Utrecht een sport- en speldag om alle bewoners met elkaar te verbinden. En dat is een initiatief van Mijn Wijk, Jouw Wijk. En die spant zich heel erg in voor de bewoners van het AZC. Nou, met name voor de kinderen. Dan is er een sport- en speldag de hele dag door. Nou, niet de hele dag. Het begint om 1:30 smiddags in het park. Dus dat is lekker beschut. Van alles te doen. Het is een traditie. Ze doen het volgens mij al voor de 10e keer. Om 4 uur is er dan ook een barbecue met z'n allen. En dat is dan bij A Beautiful Mess. Daar ben ik wel eens geweest. Het is echt een hele leuke locatie bij het AZC. Waar mensen dus de kans krijgen om een opleiding te krijgen als kok. Of barman of barvrouw. En op die manier leren ze ook de taal veel sneller. Mochten ze toch langer blijven in Nederland, is dat sowieso heel erg belangrijk. Wil je aan die dag meedoen, dan kost dat €15 voor een familie met 2 ouders. €10 voor een familie met 1 ouder. En €5 voor 1 volwassene. De bedoeling is echt om iedereen met elkaar te verbinden. En om 4 uur is er dus een prachtige barbecue. Volgende week dus sport- en speldag georganiseerd door Mijn Wijk, Jouw Wijk. Ik vind hem hartstikke mooi. Mooi initiatief. Dan, ook in Utrecht, ja, ik moet er nu nog even niet aan denken, maar het gaat donderdag gebeuren. Dan start het zomerspektakel in de jaarbeurs. En dat verandert dan in 1 bruisend pop-up pretpark. 15.000 vierkante meter binnen en 10.000 vierkante meter buiten. Een zomerdag vol attracties, entertainment, food en verrassende belevenissen. Regen of zon, je zit er altijd goed. Nou, misschien heel fijn voor ouders met kinderen die op een gegeven moment ook niet meer weten in de vakantie, wat gaan wij doen? Nou, start de vakantie in Utrecht wel veel later nog. Dat duurt nog wel even. Maar goed, je kunt er relaxen op het stadstrand, neerstrijken op het festivalplein, het Dinoland ontdekken, naar de arcadehal gaan of in het avonturenbos klimmen. Actiegezelligheid en juist met kinderen of kleinkinderen. Zondag tot en met vrijdag van 10 tot 7. En op zaterdagen van 10 tot 11 uur 's avonds. Dus dat is echt heel lang. Straks nog een paar. Dit was toevallig in de stad Utrecht. Bill Withers. Soms een beetje minder bekend qua persoon, maar zijn hits, die bereiken grote hoogte. Dit is Lean on Me.

Jodo, ik heb het al eerder gezegd, maar niet iedereen luistert vanaf het begin. Het was waar genoeg om hier naartoe te rijden in alle vroegte. Want wat was het ongelooflijk benauwd de afgelopen dagen. Ik heb ook wel veel mensen gezien die daar ook weer niet zo blij mee waren. Vooral de vrijdag. Nou, vandaag vanochtend weer heerlijk. Zijn er mooie dingetjes ook te doen? Dus even kijken. Ik kreeg net een bericht van Ronald Borst uit Breukelen. Het parkpodium start daar weer in Breukelen. Het is elke zomer van eind juni tot eind augustus. En dat gaat gewoon door, zegt hij. Ook vandaag, elke zondagmiddag vanaf nu, van 2 tot 4 is het parkpodium in Park Boom en Bos in Breukelen. Dat doen ze dus al heel lang, 32 jaar. En dan vertonen elke zondag twee artiesten, singer-songwriters of bandjes of duo's, hun kunsten. Het varieert. Er staan artiesten met een bak aan ervaring, maar ook nieuwkomers die net een talentenjacht hebben gewonnen. Dus iedereen is welkom. Nou, hartstikke leuk. En het park staat dan vol met stoeltjes die allemaal worden geplaatst. Na afloop weer opgeruimd, wordt er ook bij verteld. Ja, dankzij een grote groep vrijwilligers. Dat is dan toch altijd wel weer hartstikke mooi. Een grote cateringwagen waar je dan terecht kunt voor een drankje met munten. Nou ja, fijn. Allemaal details. Kijk vooral even op de site van parkpodium.nl. En ik kijk even op de computer wie er vandaag is. Dat is ook wel leuk. Vandaag is de aftrap. Wethouder Karin van Vliet, die opent officieel vanmiddag. En daarna laat het vijfkoppige Jazzit de eerste noten van dit seizoen klinken. Oh, dat is leuk. Quiet Nights, Quiet Stars, The Girl from Ipanema, Sunny. Kortom, vanmiddag dus in Park Boom en Bos, als ik het goed zeg, in Breukelen. Erg veel plezier daar in ieder geval vanmiddag. En Boom en Bos inderdaad. Geniet ervan. En nou ja, we gaan het zien. Misschien kunnen we er ook wel een keertje langs gaan. Hartstikke leuk. Veel plezier daar.

Extreme, more than words. En ja, daar moet je toch wel mee doen als je voor de radio werkt, dacht ik zo. Hè? Anders wordt het wel heel stil. Geen goed idee. Volgende week is onze Luc Hogestein er ook weer bij met verhalen over wat hij ziet in de natuur. Wel heb ik wat natuurberichten nog van Utrecht Landschap. Ik had het al over de kersenvaart. Er is een bijzondere tocht naar de boomgaard aan de Kromme Rijn vanaf Bunnik. Vanaf het, zeg maar het hartje van de organisatie Utrecht Landschap. Het is een bijzondere tocht. De vaarroute gaat langs natuurvriendelijke oevers. Ik krijg eerst een kopje koffie of thee en dan ook een film over de rivier. En halverwege de vaarexcursie meer je dan aan bij de kersenboomgaard. Dan wandel je naar de kersenhut. Kun je genieten van kersen. Toch duurt best wel lang, 2,5 uur. Je vaart weer terug naar de thuishaven in Bunnik. Daar is het bezoekerscentrum aan de grote straat nummer 1. Daar verzamel je ook. Lijkt het je leuk om een keer mee te gaan met zo'n tocht? Dan moet je je even melden bij Utrechts Landschap. Want dat doen ze meerdere malen deze zomer. Te beginnen volgend weekend ook. De wandelexcursies bij de kastelen en landgoederen gaan ook gewoon door naar de verschillende kastelen. Bijvoorbeeld Moersbergen, Loenersloot en Stoutenburg. Allemaal te vinden op Utrechts Landschap. Nou, lijkt me heerlijk. Nu een beetje wandelen door de bossen.

Sommieu uit Den Haag, Tonight. En ja, helaas, voorlopig niet bij ons in de buurt. Een hele drukke tourzomer hebben ze. Volgende week staan ze alvast in Down the Rabbit Hole. Wij zijn weer rustig opgestart, want het was het weekendje wel wat dat betreft. Ik heb nog een klein dingetje voor je. Komende donderdag, ik presenteer deze week aan tafel, want Connie is lekker op vakantie. Donderdag hebben wij tuinspreekuur met Jurgen Smit, onze eigen tuindeskundige, tuinman zal ik maar zeggen. Heb je nou vragen over de tuin? Misschien wel over die droogte, over de slakken, over wat je wel kan zaaien, wat je nu al kan doen voor het najaar. Noem het allemaal maar op. Doe dat dan. Of ook, hoe hou ik mijn perk een beetje vochtig als het zo droog weer is buiten? Hoe doe ik dat allemaal? Kun je allemaal vragen aan Jurgen? Mail je vraag dan naar tuin@rtvutrecht.nl. tuin@rtvutrecht.nl. Komende donderdag is Jurgen dus 2 uur lang te gast. En gaan we het er uitgebreid hebben over jullie vragen. Er is nog niet zo heel veel binnen, maar dat komt natuurlijk ook omdat het zo warm is. Dinsdag, belangrijke voetbalwedstrijd Nederland-Marokko. Wij gaan het zien. Ik wens je een ontzettend fijne dag. En ik ga naar de Limburgse zusjes en Koop staat er klaar voor. Is druk bezig. Veel plezier bij Koop, bij Joost en bij Erwin. Noem het allemaal maar op. Fijne zondag.

0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooie...

0: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
3: De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte er bij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, meer LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer dan nog. Het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Ook morgen flinke periode met zon. Ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
5: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
6: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
8: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
9: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
10: Doet u voorzichtig met mijn vader.
11: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
12: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
14: doei doei
13: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
15: Toyota Mania duurt nog 3 dagen.
14: Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand.

0: en krijg je 50 euro korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: Het liedje werd door meerdere artiesten afgewezen voordat de Turtles het oppikten. En de demo was zo versleten dat hij nauwelijks te beluisteren was. En toch hoorden ze de potentie. En namen ze het in januari 1967 in 3 uur op. Hoe is het mogelijk, hè? Zanger Howard Kalen die deed zijn stem in 1 take. Het werd hun enige nummer 1 hit, The Turtles.
1: En voor elkaar.
2: Met Koop Geersing.
0: Ja, die ochtend die begon vanmorgen lekker na dat onweer vannacht. Het voelde heerlijk aan. Ik had geen haast. Er was geen geluid van buiten dat erom vroeg. Gewoon de ochtend die zichzelf ontvouwde. En vandaag is er iets bijzonders aan de hand. Het WK voetbal gaat een nieuwe fase in. Vanaf vandaag is het knock-out. Wie verliest, die ligt eruit. De spanning die hangt al de hele dag in de lucht, hè, denk ik. Weerplaza vertelt straks wat je vandaag kunt verwachten. Het wordt een mooie dag, denk ik, als je van de zon houdt. Het wordt niet zo warm als de afgelopen dagen, maar toch, de temperatuur zal nog stijgen. En er valt ook buiten genoeg te doen. Een voorbeeld bijvoorbeeld van een zoektocht. Iemand die iemand zoekt, die zijn vader begeleidt bij de halfjaarse controle, want de zenuwen zijn groot. Een school die vrijwilligers zoekt voor het zomerprogramma in de tweede helft. En iemand die een oud boek zoekt over de geschiedenis van zijn stad, uitgegeven bij het 500-jarig jubileum. Heb jij zoiets? Zo werkt het bij M voor elkaar. Wij gaan op zoek met elkaar en proberen zo'n zoektocht op te lossen. Je mag me appen via de RTV Utrecht-app of mailen naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Zullen we eens lekker rustig beginnen?

John Phillips die schreef het samen met Mike Love, Scott McKenzie en producer Terry Melcher. En Brian Wilson was er niet bij. Kokomo bestaat niet. De naam verzon Phillips gewoon. Hij klonk lekker tropisch, vond hij. En de rest van het nummer beschrijft echte eilanden. Aruba, Jamaica, Bermuda. Maar Kokomo zelf nergens op de kaart te vinden. De Beach Boys waren dat. En dat past natuurlijk prachtig bij het zonnige weer. Als ik hier in de Hengeveldstraat kijk, denk ik, wordt het weer zo'n warme dag nou. Over ruim een half uur weten we het zeker, want dan spreek ik met Weerplaza. Ah, er is vanochtend al van alles gaande hoor in onze regio. Je hebt het al bij Lisbeth kunnen horen. Zij staat nog bij de koffiemachine te leuten met een collegaatje van de redactie. Ja, zo gaat dat hier. Het is ook gezellig, hè? En we hebben het binnen goed, hoor. We hebben wat airco en het is niet zo warm als thuis misschien. Ja, vanmorgen was het zo warm bij mij op zolder. Ik dacht, al die warme lucht die gaat maar naar boven, hè. Het zal nog wel even duren voordat dat thuis uit is. In Meerkerk is het net begonnen. Kindertheater Simon en Zo speelt in de Ichtuskerk de voorstelling Eindelijk Thuis. Een spannend avontuur naar het verhaal van het bekende verhaal, zou ik zeggen. De verloren zoon voor kinderen vanaf 4 jaar. Met volop meedoen natuurlijk, hè. Burgemeester Sloplaan 23 in Meerkerk. En het begon al om 10 uur, maar misschien kun je nog even naar binnen floepen. En zo dadelijk om 10:30 start in Amersfoort de textielwandeling door de binnenstad, gevolgd door een workshop katoendrukken in de katoendrukkerij in de Volmolen. Je leert de stad kennen via haar textielverhaal en je gaat naar huis met een zelfbedrukt katoenen zakje. Maar mooi. Even reserveren is belangrijk. info@dekatoendrukkerij.nl. En daar lees je, dan krijg je ook vanzelf wel bericht of het doorgaat of niet. Plantsoen Noord 2 in Amersfoort. En 10:30 dus, hè? 11 uur dan. In de Vlindertuin Papillon in het Soester Kwartier speelt de Clarionettenkapel een gratis openluchtconcert. 12 klarinetisten met muziek van Rossini, Granger en Gershwin. Koffie en thee gratis, eigen beker meenemen. Dat is fijn, hè? Dollarstraat 119A in Amersfoort. En dat begint dus om 11 uur.

0: uit.
1: Mooi nieuw liedje van Bent, onze nationale nieuwe. Ze telt af, want de hele week ga je haar nog horen hier op Radio M Utrecht. Ja, leuke plaat, goede keuze en wat mij betreft steunen maar. In de beeld zijn de tuindagen op landgoed Vollenhoven net begonnen. Je hebt het al even kunnen horen bij Lisbeth, maar ik herhaal het graag, want het is een mooie aangelegenheid. Het is waarschijnlijk het laatste jaar dat je het historische landhuis van binnen kunt zien. 70 standhouders zijn er, moestuintje, Engelse tuin, tickets, tuindagenvollenhoven.nl. En het is allemaal in de beeld aan de Utrechtse weg 59 en het duurt tot 5 uur vanmiddag. Op het Lieve Vrouwenkerkhof in Amersfoort is Musica Mundo al de hele ochtend bezig. 4 dagen lang internationale muziek. Vandaag de slotdag met onder meer het Musica Mundo Orkest. En componist Roel Kalister met jazzy ritmes uit Curaçao. Gratis toegankelijk, Lieve Vrouwenkerkhof in Amersfoort. Vandaag de hele dag, wat een lekkere sfeer met dit weer. En vanmiddag van 1 tot 6 gluren bij de buren in Woerden, Utrecht en Stichtse Vecht veranderen tuinen in openluchtpodia met lokale amateurkunstenaars op de bühne. In Woerden speelt onder meer de band Strings Attached in het Samen Sterkhuis aan de Wilhelminaweg. Programma via gbdb.nl. Gluren bij de buren, hè? Dat is de afkorting. Gratis, maar een vrijwillige bijdrage. Altijd welkom. Nou ja, en gisteren zeg, in M voor elkaar, daar kwamen we toch mooie zoektochten binnen. Zoals die bijvoorbeeld van Rob Musters uit Schalkwijk. Nee, niet de muziek.
2: Het gaat allemaal om een bronzen beeldje, het hele verhaal. Mijn moeder was kunstenares, ze had kunstacademie in Maastricht gedaan. Zij boetseerde en ze zat in Utrecht bij een van de kunstkringen, Artivaria was dat geloof ik. En daar werd op een keer gevraagd om een beeld te maken voor de ECI. En dat zou dan zijn voor een jubileum of een afscheid van een belangrijk persoon. Ik weet er uiteindelijk heel weinig van. En dat maakt het voor mij allemaal een beetje spannend om te zoeken.
1: Ja, nou ja, ik moet eerlijk zeggen, vooraf dacht ik, wow, zo'n bronzen beeldje, jaren geleden al gemaakt door zijn moeder voor ECI Boekenclub Vianen. Ik ben er nog lid van geweest. Ja, wat gaat dat opleveren? Nou, tijdens het gesprek met Rob kwam een bericht binnen van Ineke met een foto van het gezochte beeldje.
3: Ik heb 25 jaar gewerkt bij de ECI. Wij kregen allemaal zo'n beeldje dan niet in brons. Maar ja, het is het. Ik weet niet wat het is. Het is best wel ook een beetje zwaar.
2: Ah, ik weet niet wat ik hoor. Geweldig.
3: Mijn beeldje is 12 centimeter hoog en 6 centimeter breed.
1: Nou, wat geweldig, hè? En dat allemaal in het eerste kwartier van M voor elkaar gisteren zaterdag 27 juni. Een ander onderwerp. 300.000 mensen in Nederland hebben dementie. U Centraal helpt met een bijzonder project Hulp bij Dementie. En vrijwilligers worden gezocht, dat is de zoektocht. Die worden gekoppeld aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. Bernard Loze van Hulp bij Dementie zoekt mensen die een paar uurtjes per week of per 2 weken tijd vrij willen maken om mensen met dementie te begeleiden. Hij legde uit wat er van die vrijwilligers verwacht wordt.
4: Nou, wat wij proberen centraal te stellen is gewoon contact van mens op mens. Dus ook al heb je een hersenziekte, het vooropstellen dat je als maatje fijn bij iemand langs kan gaan en iets kan doen wat eigenlijk aansluit op jullie eigen behoeften. Je komt 1 à 2 uur per week of per 2 weken kom je bij iemand langs. En het gaat meestal om mensen met dementie in de beginfase, waarbij de communicatie nog eigenlijk vrij goed gaat, maar waarbij je misschien zelf soms wat initiatief moet nemen, omdat dat voor iemand met dementie wat lastiger kan zijn. Maar wat je dan gaat doen is een wandeling, koffie drinken, schilderen samen, spelletjes, muziek luisteren, praten over hobby's. Soms gaan mensen een uitstapje doen naar een museum, soms zelfs naar een concert, fietsen, een boodschap doen, eventueel samen eten. Dus eigenlijk ontzettend breed wat je als vrijwilliger of als maatje eigenlijk kan doen.
1: Ja, en als jij tijd hebt, meld je dan aan via het e-mailadres hulpbijdementie@u-centraal.nl. En als je zo snel niet hebt kunnen meeschrijven, je mag altijd een mailtje naar ons sturen, m voor elkaar@rtvutrecht.nl. Dan gaan we jou in verbinding brengen met Bernard. Dan gaan we naar Lucas Mennega uit Weesp.
0: Ik ben wel heel lang op zoek naar een Friese staartklok. Ik realiseer me heel goed dat het best wel iets is wat ik vraag. Maar weet je, vroeger kwam bij me op en om in Drenthe, in Anne, en die hadden zo'n Friese staartklok hangen. En dat vond ik een geweldig ding. En dat is altijd bij me gebleven. En ja, die verhalen ook en over die klok. En ja, ik ben al heel lang op zoek daarnaar. Enkele keer kom ik er een tegen in een kringloop, maar die is dan helemaal niet compleet. Ja, daar heb je dan ook niks aan. En toen dacht ik, weet je wat? Ik trek de stoute schoenen aan en ik ga het gewoon vragen waarom niet.
1: Ja, nou ja, dat kan altijd. mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Dat is een mooie, hè? Lucas, de zoektocht. Een Friese staartklok van zo'n 2 meter hoog. En Martin Bouwmans uit Utrecht, die zette bij M voor elkaar een zoektocht uit naar een product van zo'n kleine 40 jaar geleden.
5: Ja, het is eind 80, 90, zeg maar. Dan had je toen die tijd was de opkomst van de noedels. Dat scheet je op natuurlijk met warm water. Dan had je 2 varianten. Je kon het nat eten, dan had je noedelsoep. Maar sommigen vonden het wel lekker, die dat nat eraf gieten. Dan hou je alleen de noedels over. Knor had daar een leuk ding bij. En dat was een groen, donkergroen doorzichtig bakje. Met een geel handvat eraan. En op de helft van dat ronde bakje, daar kon je een dekseltje op klemmen met gaatjes erin. Had daar gaatjes, streepjes erin. Als een soort van vergiet. Ja. En die kon je afgieten.
1: Een handig bakje, hoor. Een noedelbakje, destijds dus uitgegeven door een vleesmerk, toch, Gerard?
6: We zoeken nog een noedelbakje uit de jaren 80 voor Martin Bouwmans uit Utrecht. Van Unox, groen bakje, half dekseltje erop. Dat je kon aanklikken en dan kon je zo het geheel afgieten. Zeg maar het geheel handvat. Nou.
1: Zij doen er niet alleen noedels in, hè? Ze doen alles. Snoepwerk, hele zooi. Dat is hartstikke leuk. Ik kreeg een appje binnen van André. Hij zegt, ik kan die meneer van die Friese staartklok tippen. De meeste van die klokken zijn gemaakt in Joure. En Museum Joure heeft daar een expositie over. Ook over koffie van een bepaald koffiemerk. Ja. Oh, hartstikke leuke tip.
6: Paulina Dix heeft mij weer gebeld uit Amersfoort. En weet je wat die heeft?
1: Nou?
6: Een Friese staartklok.
1: Vertel. Oh,
6: Lucas Benninga.
1: Nee.
6: Uit Weesp, ja. Hij is niet antiek, wel zo'n 60 jaar oud. Maar ja, ik heb ze natuurlijk wel even met elkaar in contact gebracht. Ik denk dat Lucas daar heel erg blij mee is.
1: Wat fantastisch. Ja, het gaat hier natuurlijk toch om dat we het elkaar gunnen, hè. Dat, ik bedoel, voor geld is alles te koop. Maar elkaar gunnen dat je zegt van, goh, ik heb dat wel voor een ander over. Dat vind ik het mooiste van hem voor elkaar.
6: En als Lucas zegt, ik kan hem niet gebruiken, want ik vind hem te jong, of hij moet antiek zijn, of nou ja, is het ook goed natuurlijk.
1: Maar het is een Friese staartklok.
6: Absoluut.
1: Geweldig.
6: Er wordt ook veel gemaild en gebeld over hulp bij dementie. Meer dan 300.000 mensen in ons land hebben dementie. En er is een speciaal project. U Centraal helpt mensen. Ze gaan cursussen organiseren. Van alles en nog wat. En mensen vragen mij ook aan de telefoon. Of ik nog even de website wil noemen. Hulp bij dementie. @u-centraal.nl.
1: Dat is het e-mailadres?
6: Het e-mailadres. Ja, ja daar kunnen mensen naar mailen.
1: Wat fijn.
6: En we hadden als eerste beller in de uitzending Rob Mustres uit Schalkwijk. Hij zoekt een bronzen beeldje gemaakt door zijn moeder. Die was kunstenares. Voor de ECI Boekenclub in Vianen. Het beeldje is 40 centimeter hoog. En op het beeldje staat haar naam, M.L. Mustres. En we waren nog met Rob in de uitzending, of Ineke appte ons. En zij heeft een kopie van dat beeldje. Een meisje en jongetje naast elkaar zitten samen een boek te lezen. We hebben Rob nog even in de uitzending. Rob, kom er eens in.
7: Ja, dat weet ik weer. Ja.
6: Wat vond je ervan?
7: Ja, dat was natuurlijk super verrassend. 20 kinderen ervan. Zo snel.
6: Heb je Ineke al gesproken?
7: Ja. Ik heb ze meteen gebeld. En nou, we hebben eigenlijk meteen al afgesproken met elkaar. Ze heeft een foto doorgestuurd aan mij via de app. En ik ga volgende week daar naartoe. En dan ga ik kijken bij het beeldje. En heb ik in ieder geval voor een deel ben ik tevreden.
6: Ja, voor een deel? Want?
7: Ja, het origineel. Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Hè? Dus het bronzen beeld. Ja, ik denk dat heel moeilijk is. Maar misschien weet iemand dat nog.
6: We gaan gewoon afwachten. Rob, dankjewel. Heel veel plezier volgende week bij Ineke als je gaat kijken.
1: Als je gaat kijken, ja, dat klopt inderdaad. Nou ja, dat gaat allemaal plaatsvinden. En laten we hopen dat dat een leuk contact oplevert. Ja, als klap op de vuurpijl kwam er gistermiddag nog een mailtje binnen. Dat kan zomaar gebeuren. Wij hoorden, lees ik, dat een meneer op zoek is naar een Friese staartklok. Wij hebben er één voor hem. We zijn nu onderweg naar Duitsland voor een weekendje weg en hoorden de oproep op de radio. Dinsdagmiddag zijn we weer thuis. Meneer mag ons bellen. Met vriendelijke groet, Ton en Ria van Maarschalken. Weert, wat een fantastisch berichtje. Dank je wel. We hebben Ton en Ria in contact gebracht met Lucas. En heb jij ook een zoektocht? Je hoort het, hè? Het kan allemaal opgelost worden. Je kunt tijdens de uitzending appen met RTV Utrecht app. En dag en nacht mailen naar m voor elkaar @rtvutrecht.nl.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: op zo'n warme zondag als vandaag klinkt dit nummer extra wrang. Want Joe South die schreef het als aanklacht tegen huichelarij, bedrog en de eeuwige positie van mensen. Geïnspireerd door een boek van psycholoog Eric Byrne. South speelde zelf alle instrumenten, inclusief die elektrische sitar die je meteen herkent. En later won het de Grammy voor Song of the Year. Joe South. En bijna 11:15 hier op Radio M Utrecht. Je luistert naar M voor elkaar tot 12:00 de zondag variant. Straks een mooi gesprek over een belangrijk onderwerp. Heeft met pijn te maken. Nou, blijf luisteren. Vanmiddag ook nog de carport sale in Soesterberg. In de voormalige Amerikaanse wijk Apollo, Gemini en Mercury verkopen bewoners spullen vanuit hun carport. Gratis toegang, vandaag van 1 tot 5 uur. Ja, ik sprak het ook maar even uit, hè, op zijn Amerikaans Apollo, Gemini en Mercury, als je daar woont. En ook vanmiddag om 1 uur, de Abcouder Harmonie speelt een picknickconcert in de tuin van boerderij Rundervreugd in Abcoude. Neem je eigen picknickspullen mee en let op, geen honden alsjeblieft. Meerweg 19 Abcoude begint om 1 uur, het is gratis. In de Beeld start vanmiddag om 2 uur een begeleide natuurwandeling over landgoed Houderingen, 378 hectare bos en parklandschap, eeuwenoude eiken, beuken, een landhuis uit 1779, één grote bonk historie. Reserveren moet je wel even doen via utrechtslandschap.nl. En het is aan de Holle Beeld 6 in de Beeld en begint om 2 uur. Dus die begeleide natuurwandeling even opzoeken op de website van utrechtslandschap.nl. En in Beeldhoven geven vanmiddag om 14:30 studenten van de International Piano Art Academy hun jaarlijkse pianorecital. Zo zou je het op zijn Nederlands kunnen uitspreken. Piano recital met Bach, Chopin, Liszt en meer in de sfeervolle Woudkapel. Tickets via ipa.academy/concerten. Ja, ik vermoed dat het ipa.academy.nl/concerten is. Maar als jij gaat zoeken naar Woudkapel en Piano Art, dan vind je het vast en zeker ook. Beethovenlaan 21 in Beeldhoven begint om 14:30. Goedemorgen.
1: De zomer.
2: Vier je bij ons.
3: 93.1 Radio M. Some people tap their feet, some people snap their fingers, and some people just sway back and forth. I just started doing them all together, I guess.
4: I've been traveling over miles, even through the valleys too. I've been traveling in the day, I've been running all the way.

0: als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Op een dag als vandaag, buiten vol zon, mensen bij elkaar, klinkt dit nummer bijna vanzelf. Claudia de Breij die schreef het als openingslied voor haar cabaretshow, maar het groeide uit tot een van de meest gezongen Nederlandstalige liedjes bij trouwpartijen en begrafenissen. Eén zin die alles zegt. Claudia de Breij dus. Berend van Weerplaza, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Nou, wat een heerlijk weer weer buiten. En wat een nacht hebben we gehad, hè?
2: Ja, het was voor Nederlandse begrippen echt wel uitzonderlijk, inderdaad.
1: Ja,
2: ja, ja, ja, ja zeker. Ja. Ja.
1: Is er veel bijzonders gebeurd vannacht in de regio?
2: Ja, hier en daar echt wel wat schade, inderdaad. Veel blikseminslagen natuurlijk. En ook wel wat bomen omgewaaid. Maar volgens nog heb ik gelukkig geen meldingen binnengekregen van echt hele nare dingen. Dus nee. Dat is een voordeel. Maar nee, ja, het ging echt goed een keer.
1: Ja, ja, ja. Ik heb het idee gehad dat het ook langzaam over ons heen gleed. Ja. Ja. Wat zijn de gevolgen voor de dag als vandaag?
2: Nou ja, we zien dat de rust nu echt wel is wedergekeerd in de atmosfeer. Dus vandaag volgt gewoon een rustige zomerdag. En ik denk voor veel mensen ook wel wat aangenamer dan die zinderende hitte van de afgelopen dagen natuurlijk.
1: Ja.
2: Het is echt nog wel warm, dat wel. Temperaturen nu rond een graad of 26. En het kan vanmiddag nog zo'n 28 of 29 graden worden in de provincie. Maar het is wel gewoon droog. Zonnetje erbij. Niet al te veel wind. Maar in de loop van de middag misschien een klein beetje een verkoelend briesje vanuit het westen. Dus dat is ook aangenaam. En ja, dus echt wel gewoon een ronduit zomerse dag. En dus gelukkig niet zo heet als de afgelopen dagen. Vanavond iets meer bewolking, maar ook dan blijft het droog. En er stroomt tegelijk nog iets koelere lucht de provincie binnen.
1: Mm-hmm.
2: Vannacht kunnen we dan even, moeten met z'n allen eventjes alle ramen open gaan zetten. Want dan is het weer een prima moment om je huis te gaan verkoelen.
1: Ja, want, dat moet ook wel gebeuren inderdaad.
2: Precies, ja. Die hitte moet er even uit. Ja, ja. Echt koud gaat het vannacht nog niet worden. Maar minima zo tussen de 17 en 19 graden. Dan kan je prima even verkoelen.
1: Ja, ja, nou, dat is echt nodig, want al die warmte is natuurlijk naar boven in het huis gegaan.
2: Zeker.
1: Hoe gaat het morgen en zo? Blijven we dit een beetje vasthouden?
2: Ja, in de nieuwe week schakelen we echt over op een vrij normaal Hollands zomerwind. Temperaturen rond of net iets boven de gebruikelijke waarde nog wel. Want morgen kan het nog zomers warm worden met 25 graden in de provincie. En wederom gewoon droog met een zonnetje erbij. De nacht naar dinsdag is wel echt nog aangenamer. Dan kan het afkoelen naar zo'n 14 graden. Dus dan kan die hitte er nog wat beter uit. En de dagen daarna krijgen we overdag te maken met temperaturen van een graad of 23 in de provincie. En af en toe kans op een buitje. Maar veel vaker is het droog met een zonnetje erbij. Dus het ziet er allemaal best wel positief uit.
1: Ja.
2: Zeker voor de mensen die klaar zijn met die.
1: Nou, dat is hartstikke goed zeg. Dan heb je ons weer even fijn bijgepraat over vandaag, morgen en de dagen die volgen. Zullen we over een uurtje nog eens kijken?
2: Laten we doen, hè.
1: Gezellig. Berend van Straten van Weerplaza, dankjewel dat je er was. Tot over een uurtje.
2: Tot zo.
1: Laatste liedje van dit uurtje. Roland

0: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: Pas je eindelijk het perfecte shirtje in?

0: halen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen. En zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu

0: brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, zonder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op 1 volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia en Portugal hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
2: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery-dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: Kingston, dat is natuurlijk de hoofdstad van Jamaica Lou en de Hollywood Bananas.
1: En voor elkaar.
2: Koop Geersing. Radio M.
0: De ochtend loopt op zijn einde, maar de dag heeft nog alle tijd. Hè. Dat is het mooie van juni, die combinatie van bijna voorbij en toch nog zoveel voor de boeg. Buiten is het leven volop gaande en vanmiddag wacht er nog van alles. Weerplaza, die hoor je over 3 kwartier. En Frank stuurde een appje. Hoorde net de weerman in een groot deel van Loosdrecht. Forse hagelschade, met name aan auto's, inclusief die van ons. Het is een poffertjespan geworden. Nou joh, wat vervelend, Frank. Ik hoop dat het snel opgelost wordt en dat je er zelf in ieder geval niet in zat op dat moment, want dat lijkt me dan ook wel vrij heftig. Over heftig gesproken. Mensen met een dwarslesie hebben vaak ook nog eens chronische zenuwpijn. Lions Club De Bilt, Bilthoven, fietst er vandaag voor. Tegen 11:30 bel ik Jurgen Mensink op. Hij zal wel Jurgen heten hoor. En die vertelt je hoe je ermee om moet gaan en waarom dit allemaal is. En ik heb mooie voorbeelden van zoektochten voor je. Om je te inspireren. Iemand die een maatje zoekt voor de wandeling die hij al het hele jaar heeft uitgesteld. Een hospice dat vrijwilligers zoekt voor de tweede helft van het jaar. En iemand die een oud krantenartikel zoekt over iets wat hem persoonlijk raakte. Hij weet de krant en het jaar, maar niet de datum. Heb jij die? Nou, zo werkt het ongeveer in M voor elkaar. Heb jij een zoektocht? Wil je helpen? Appen kan via de RTV Utrecht app. Mailen kan via mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. En dan nu, een liedje voor M.

op een straathoek in New York te wachten op groen licht. Keek richting Times Square en op dat moment, toen hij de neonreclame zag, kwam de melodie bij hem op. Hij speelde het half afgemaakte nummer voor bij Petula Clark, terwijl die thee zette en ze zei meteen, die nemen we op. En nog heel bijzonder, op de sessie speelde ook een jonge gitarist mee, Jimmy Page. Wie? Ja, van Led Zeppelin. Hij was de gitarist en de oprichter van de band. Leuk, hè? Zo komt dat allemaal samen bij elkaar. Hier op Radio M Utrecht hebben we de hele dag een beetje feest. Muzikaal feest met alle muziek, met verzoekjes straks om 12 uur met Chris Brink. En vanmiddag is hier Erwin van 2 tot 5. En buiten is het heerlijk weer. Nog meer vanmiddag. En deze ochtend is er ook al van alles gaande in de regio. Ken jij iets, weet jij iets wat hier nog bij past? Laat maar gerust weten hoor. M voor elkaar het rtvutrecht.nl of via de RTV Utrecht app. Dat is het makkelijkste. Kom je meteen hier in de studio binnen. Ik heb het misschien al verteld. De tuindagen in de beeld zijn al een uur bezig. En de Rietvelddag in Utrecht is net begonnen. In het Rietveld Schreuderhuis aan de Prins Hendriklaan vier je vandaag de 138ste verjaardag van Gerrit Rietveld. Met als thema kleur. Hoe kan het ook anders? Kleurenjacht, een driekleurenfoto, bijzondere activiteiten. Tickets en reserveren via rietveldschreuderhuis.nl. En Schreuderhuis is gewoon met een O hoor. Prins Hendriklaan 50A in Utrecht. Vandaag is het al begonnen om 11 uur. Hè. Dat is een kleine 20 minuten geleden. In de bossen van Soest staat dit jaar het decor voor een bijzonder zomerconcert. Openluchttheater Cabrio viert zijn 100ste verjaardag. Gefeliciteerd. En de Voices of Beeldhoven zorgen voor de muziek. Dit vrouwenkoor met meer dan 120 leden zingt zesstemmig. Een bonte mix van ABBA tot Ed Sheeran. Van de Beatles tot Claudia de Breij. Wat begon als een intiem tuinconcert in 2012 is uitgegroeid tot een jaarlijks zomerevenement. Dirigent Linda Caminita. Goed zeggen, koop. Linda Caminita, die leidt het geheel. En de toegang is gratis. Het theater opent om 14:30. En het concert begint om 15:00. Openluchttheater Cabrio. Soesterbergse straat 140 in Soest. En ook vanmiddag de carport sale in de voormalige Amerikaanse wijk in Soesterberg. Ik heb hem al geroepen, hè. Gratis toegang vanaf 1:00. En het duurt ongeveer tot 17:00. Zo dadelijk heb ik een gesprek over pijn. Hoe zit dat dan? Nou, dat hoor je zo.

0: met de prachtige Roomba, Risk It All. Bijna 11:30, Radio M Utrecht heb je aanstaan. Dat vinden we altijd fijn dat je erbij bent. Vanmiddag in Woerden kun je ook terecht bij de instrumentenparade 18+. In het klooster, dat is lekker cool, hè? Altijd al een instrument willen leren spelen, maar nooit geweten welk. Vandaag kun je ze uitproberen. Meer informatie, kloosterwoerden.nl, Wilhelminaweg 77. In Woerden dus. En dat begint om 14:30 vanmiddag. En ken jij nog meer voor vanmiddag? Laat maar weten hoor, ik ben er nou toch, hè. Nog een half uurtje kan ik ze meenemen, die boodschapjes. En voor elkaar het rtvutrecht.nl. In Apkoude speelt vanmiddag om 1:00 de Apkoude Harmonie, een picknickconcert in de tuin van boerderij Rundervreugd. Dat heb ik al verteld, hè. Je moet je eigen picknickmand meenemen, vanaf 1:00 is dat. En je kunt deze zondagmiddag genieten van live muziek in een heel bijzondere setting. Wie op zoek is naar een koopje of gewoon een leuke ochtend uit, of een leuke middag uit, kan terecht in Nieuwegein in buurthuis Doorslag. Is een rommelmarkt waar je vast verrassingen tegenkomt. Markt is tot 2:00 nog geopend. Toegang is gratis. Buurthuis Doorslag, Parelduiker 13 in Nieuwegein. Ja, en dan een heel serieus onderwerp. Pijn die nooit weggaat. Dat is de realiteit voor veel mensen met een dwarslesie. Die constante zenuwpijn is wat het leven zo zwaar maakt. Vandaag fietsen er honderden mensen door de omgeving van Bilthoven om daar iets aan te veranderen. Want de opbrengst van deze tocht die gaat rechtstreeks naar wetenschappelijk onderzoek. Jurgen Mensink van Lions Club De Bilt Bilthoven is één van de mensen achter dit initiatief. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij staat al ter plaatse, denk ik. Waar ben je precies?
1: Ja, we staan nu bij mijn voorhuis in Auschwitz. En daar gaan wij hamburgers pakken en broodjes gezond uitreiken aan de deelnemers van de fietstocht als lunch.
0: Ah, dat is ook belangrijk, hè? Goed eten en goed drinken, neem ik aan.
1: Ja, absoluut. Ja. Absoluut.
0: Jurgen, jullie steunen vandaag onderzoek naar pijnbestrijding bij mensen met een dwarslesie. Dat is toch iets anders dan de Voedselbank of Stichting Leergeld, hè? Die hebben jullie eerder gesteund, ook hele mooie doelen. Wat maakte dat dit onderwerp dit jaar de doorslag gaf?
1: Ja, eigenlijk een heel tragische reden. We hebben een lid van onze Lions Club, die heeft een dwarslesie opgelopen vorig jaar in september, toen hij aan het fietsen was in Frankrijk.
0: Ach.
1: En ja, die kans dat hij hiermee te maken krijgt is heel groot, want bijna alle mensen met een dwarslesie die hebben last van deze vreselijke zenuwpijn. Hè?
0: Ja, ja.
1: Dus toen we een nieuw goed doel moesten verzinnen, dachten we van, we gaan iets doen voor mensen met een dwarslesie. En toen ik hoorde van dit onderzoek naar zenuwpijn, had ik zoiets van, ja, dat gaan we zeker doen.
0: Ja, nog even een dwarslesie. Wat is dat ook alweer?
1: Een verlamming. En meestal zijn het partiële dwarslesies, dus gedeeltelijke dwarslesies. En heel vaak komt het voor dat je ergens je rug breekt. En dan vanaf dat niveau en helemaal niks meer kan.
0: Ja, ja. Ja. We doen het vandaag dus voor al die mensen die ook zenuwpijn hebben. En dus ook, dat kan natuurlijk nog gebeuren ook bij jouw mede-Lions-lid. Hè?
1: Ja.
0: Zenuwpijn bij een dwarslesie, dat klinkt voor veel luisteraars misschien wat abstract. Kun je me vertellen hoe bijvoorbeeld zo'n dag eruit ziet voor iemand die daar dagelijks mee moet leven?
1: Ja, het is iets wat 24/7 aanwezig is. En dat is het hele trieste. Dus je komt, je krijgt dit en je komt er nooit meer vanaf. En het is een afschuwelijke pijn die niet te stillen is met, of nagenoeg niet te stillen is met medicijnen. Vandaar dat er al diverse onderzoeken zijn geweest om te kijken of er andere manieren zijn om die zenuwpijn tegen te gaan. En uit het wetenschappelijke deel lijkt dit een hele kansrijke manier te zijn om die zenuwpijnen te gaan bestrijden.
0: Oh ja.
1: Dus vandaar dat wij hier heel graag een bijdrage aan willen leveren dat het onderzoek plaats kan vinden.
0: Ja, UMC
1: dat
0: Utrecht.
1: Dat moet nu in de praktijk bewezen worden. Ja.
0: Ja, UMC Utrecht en de Hoogstraat Revalidatie, lees ik, die werken samen dit onderzoek met internationale experts erbij. Wat gaat dat geld dan concreet mogelijk maken? Wat kunnen de onderzoekers straks misschien doen wat nu nog niet kan?
1: Ja, ik snap het. Nou, wat wij gaan doen, dat is wij gaan bijdragen aan de €50.000 die nodig is om het vooronderzoek te kunnen doen.
0: Ja.
1: En het vooronderzoek, dat moet een complete uitwerking zijn van de onderzoekscasus, die miljoenen gaat kosten. En op het moment dat dat vooronderzoek plaatsgevonden heeft en bewijst zeg maar wat tot nu toe gedacht wordt wat haalbaar zou moeten zijn, dan komen alle funding los van alle gezondheidsorganisaties om de rest van het onderzoek helemaal te kunnen sponsoren. Maar wat je vaak ziet, dat is dat zo'n vooronderzoek niet wordt vergoed.
0: Ja.
1: En dat hebben we nu dus voor elkaar voor groot gedeelte kunnen financieren.
0: Ja, en anders was het niet mogelijk geweest. Nou, dat is in ieder geval een enorm fijn doel. Denk je dat dat bedrag gehaald wordt?
1: Ja, we gaan ons uiterste beste voor doen. Tot nu toe gaat het. We zitten nog op een streepbedrag tot nu toe. Dus daar zijn we al heel blij mee.
0: We gaan straks eventjes. Stel dat iemand luistert en denkt: ik wil graag doneren. Dat gaan we straks even bespreken. Hoe ziet jullie programma er vandaag uit? Je gaat nu even een broodje eten en wat drinken.
1: Ja.
0: En dan?
1: Ja, de 100 kilometer fietsers zijn vanmorgen om 10 uur vertrokken. Dus die verwacht tussen nu en een half uur hier aan te komen in Austerlitz. En dan de 50 kilometer fietsers zijn om 11 uur vertrokken. Dus iedereen komt hier tussen 12 en 1 lekker een broodje eten. Alles twee. En dan gaat iedereen weer terug naar Bilthoven toe.
0: Ja.
1: En bij Sportcentrum Kees ontvangen we iedereen. En dan krijgt iedereen een borreltje. Ook weer alles wordt gesubsidieerd, gesponsord. Dus de lunch wordt compleet gesponsord door sponsoren. Maar ook de aangeklede borrel.
0: Ja.
1: En vervolgens gaan we een loterij doen en een veiling.
0: Nou, dat klinkt als een feestje voor zo'n, zeg
1: absoluut,
0: maar toch een beetje. Een triest onderwerp natuurlijk.
1: Ja.
0: Is het een beetje fietsweer?
1: Ja, weet je, het voordeel van fiets is dat je altijd wel een briesje voelt. Dat je lucht verplaatst. En het waait ietsje, dus het geeft ook nog wat verkoeling. En we zorgen er hiervoor dat we veel water en drinken hebben. En dan gezonde dingen erbij. Dus dan komt iedereen weer een beetje erbij. Ja.
0: Niet iedereen gaat vandaag 100 kilometer fietsen. Er is ook een familieroute van 9 kilometer. Wat hoop je dat mensen uiteindelijk meenemen als ze vanmiddag weer thuiskomen, behalve dan misschien vermoeide benen?
1: Nou, ik hoop in ieder geval dat ze een hele gezellige dag gehad hebben, want dat moet ook voorop staan.
0: Belangrijk.
1: Ja, absoluut. En dat we sportief geweest zijn, dat ze daar goed gevoel aan overhouden. En dat ze ook het goede gevoel aan overhouden dat ze bijdrage hebben geleverd aan dit onderzoek.
0: Ja, dat is het belangrijkste. Ja, je hebt al gezegd, er is ook een veiling vanmiddag. Wat moeten we daar ons bij voorstellen? Wat wordt er geveild?
1: Nou, we hebben van een aantal winkeliers uit de omgeving hebben prachtige cadeaus aangeboden gekregen die we mogen veilen, waarvan de opbrengst naar het goede doel mag.
0: Ja.
1: Tot en met een racefiets aan toe van Maswijk, de fietsenwinkel. Echt fantastisch. En daarnaast hebben we als Lions ook kavels ingebracht. Dat gaat van een middagje zeilen op Loosdrechtseplassen, op een sloep in Amsterdam, tot zelfs een rondvlucht boven Bilthoven in een privévliegtuig.
0: Doe maar.
1: Dus we hebben echt hele leuke dingen die we gaan veilen. We hebben 21 kavels. En ja, ook daarvan geldt weer, alles wordt om niet ingebracht. Dus de volledige opbrengst daarvan gaat ook weer naar het onderzoek.
0: Wat er overblijft gaat allemaal naar het onderzoek. En eigenlijk hebben jullie geen kosten, want alles wordt gesponsord door de middenstand. Stel dat een luisteraar denkt: ik wil graag een bijdrage leveren. Ik zit thuis, ik zit niet te fietsen, ik kan ook niet vanmiddag aanwezig zijn. Maar ik wil wel graag doneren. Waar kan zij of hij dan terecht?
1: Ja, nou, de makkelijkste manier is om op de website van Lions Club de Bilt Bilthoven te kijken. En op die website, www.lionsclubdebiltbiltover.nl, daar staat een kopje met de foto van de fietstocht met een button eronder. En als je daarop klikt, dan kom je op de website van de fietstocht terecht, die een hele lange naam heeft, dus dat is niet zo handig.
0: Nee.
1: En daar staat een hele goede knop op en daar zegt doneer. En dan kan je via iDeal meteen afrekenen.
0: Ja, dat is een hele goeie. Nog één keer die website.
1: www.lionsclubdebiltbiltover.nl.
0: Heel erg mooi. Jurgen Mensink van Lions Club De Bilt Bilthoven, dank je wel. Veel succes vanmiddag bij Sportcentrum Kees in Bilthoven. En of je nou gaat voor die 100 kilometer of gewoon voor de 9 met de kinderen, je fiets staat er goed voor. De veiling begint om 3:30 en dan wordt hij officieel geopend door burgemeester Haverkamp, begrijp ik.
1: Zeker.
0: Ja, dat is
1: en Janneke Stolwijk van UMC Utrecht komt nog eerst even vertellen over het onderzoek.
0: Ja.
1: En waarom het zo belangrijk is en hoe dat onderzoek zal gebeuren. Dus iedereen zal goed geïnformeerd naar huis gaan straks.
0: Laten we hopen dat we zoveel mogelijk ophalen.
1: Zeker. Dat zou fantastisch zijn.
0: Alle
1: het is
0: goed.
1: Een heel mooi doel.
0: En doen ze de groeten daar.
1: Dankjewel.

0: iets anders.
1: Geniet van je weekend met muziekplezier.
0: Vrijdag tot met zondag vanaf 12 uur.
1: Bij ons Radio M Utrecht.
2: Vanmiddag zit hier Chris van 12 tot 2. Ja, dat heb je ook af en toe, hè? André Hazes.

nog mooi was. In het leven van André Hazes. Zeg maar niets meer. Het is bijna 11:45. Radio M Utrecht. Ik kreeg even een appje van luisteraar Mirjam. Die liet even weten dat ze vanmorgen iets over de kersenvaart heeft gehoord. Dat was niet bij mij, was bij Lisbeth, denk ik. En volgens haar begint die aan de Grote Laan en niet aan de Grote Weg in Bunnik. Nou, dat zou zomaar kunnen. Check het allemaal maar eventjes. Het is fijn dat je dat even hebt meegedeeld. Mag altijd via de RTV Utrecht app. En dan komt hij rechtstreeks in de studio. Nog meer vanmiddag. In Utrecht klinkt het ook. In het kerkje Blauwkapel aan de Kapel Dwarsweg speelt ensemble Cornemuse om 3:00 volksmuziek uit de Brabantse en Vlaamse Kempen. Altijd gezellig. Accordeon, hobo, harmonica, klarinet en trom. Mooie combinatie van instrumenten. Het is gratis. Kapel Dwarsweg 21 in Utrecht. Begint om 3:00 vanmiddag. Vanmiddag om 4:00 spelen Ans en Frank Slikker in Fort Vreeswijk in Nieuwegein. Folky luisterliedjes met zang en gitaar over verlangen, hoop en troost. Wie wil kan daarna nog een kop huisgemaakte soep krijgen. Aanmelden niet nodig. Fort Vreeswijk 1A in Nieuwegein. Daar moet je zijn. Begint dus om 4:00. En ook om 4:00 sluit het HKU Utrechts Conservatorium zijn 150-jarig jubileumjaar feestelijk af met de Schat van Utrecht. Een muzikale parade van het Domplein naar de Mariaplaats, gevolgd door een groot openluchtconcert met honderden muzikanten. Iedereen mag meezingen. Domplein Utrecht. Begint om 4:00 en het is gratis. Zometeen het weer. Berend van Straten van Weerplaza. Hier in de uitzending van M voor Elkaar. Maar eerst lekker.

0: Stralend weer buiten. Even schakelen met Weerplaza in Houten. Berend van Straten, goedemorgen weer.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, het woord weer zat alweer in mijn aankondiging, hè? Want ja, we hebben het er toch steeds maar over. En wat is het warm geweest en wat hebben we klappen gehoord vannacht. En vandaag voelt eigenlijk lekkerder aan, vind ik.
1: Zeker. Ja, ja, nee, we hebben echt wel een historische week achter de rug. Als we naar het weergebied kijken deze week. Met natuurlijk meerdere temperatuurrecords die we verbroken hebben. En ook echt zeer stevige onweersbuien die over het land zijn getrokken. Maar inmiddels is de rust wel weer teruggekeerd in de atmosfeer. Wel nog een warme dag vandaag. Met temperaturen nu van een graad of 26. Maar er gaat ook nog wel wat bij komen. Maar wel, ja, het is een stuk aangenamer dan die zinderende hitte van gisteren en eergisteren.
0: Ja, voelt het nog zo plakkerig aan buiten? Is er nog veel vocht in de lucht?
1: Ja, er zit echt flink wat vocht in de lucht op dit moment. Maar ook daar gaat wel verandering komen. Dus dat is wel goed nieuws voor de mensen die helemaal klaar zijn met het broeierige weer. Die mogen zien dat er een westenwind inmiddels is opgekomen. En in de loop van de middag gaat die westenwind steeds wat droge lucht vanaf zee richting de provincies stromen. En dat zorgt ervoor dat het echt wat minder broeierig aan gaat voelen vanavond en vannacht. Dus dat wordt ook een aangenamere nacht. Nog steeds wel een vrij warme nacht. Met temperaturen die niet veel ver onder de 17, 18 graden zakken. Maar afgelopen nachten was het allemaal ver boven de 20 graden. Dus het gaat echt al wel iets beter worden om lekker te slapen bijvoorbeeld.
0: Ja. Waar gaat dat naartoe? Waar gaat dat naartoe? Want het wordt 's nachts wat kouder, hè?
1: Zeker, de komende dagen ziet er ook wel goed uit voor mensen die echt wel op een zoldertje slapen. Of iets dergelijks bijvoorbeeld. Ja. Morgen overdag. En een gaatje of 25, denk ik, in de provincie. Gewoon droog en flink wat zon. Dus best aangenaam. Staat dan de meest matige wind uit het noordwesten die er al voor zorgt dat het ook ietsje minder warm aanvoelt. En vooral die nacht naar dinsdag is een ideaal moment om lekker door te luchten. Maar dan gaat het afkoelen naar zo'n 14 of 15 graden in de provincie. Ja. Dus dan kan je echt wel die hitte uit je huis kwijtraken.
0: Ja. En dat is een beetje het beeld van de komende week ook, hè?
1: Ja, zeker. Zeker tot en met donderdag, vrijdag zitten we overdag een beetje rond die 23 graden. En dat zijn best normale waarden voor onze provincie. En in de nachten rond die 14 graden. Dus dat is allemaal helemaal niet gek voor de tijd van het jaar. Er staat heel weinig neerslag bij in de verwachtingen. Alleen woensdag lijkt nu dat er zo nu en dan een buitje kan gaan vallen. Maar over het algemeen denk ik dat dit als best wel prettig zomer wordt ervaren. Zeker in vergelijking natuurlijk met de afgelopen dagen.
0: Ja, we hebben de grote warmte een beetje achter ons gelaten. En nu komt de verkoeling eraan, maar het blijft nog steeds zomers, toch?
1: Ja, dat wel, zeker. Ja. Dus zoals ik zei, temperaturen van 23 zijn best gebruikelijk. Maandag dus nog 25. Dus echt cool gaat het niet worden. Gewoon vrij normaal Hollands zomerweer.
0: Klinkt goed. Ik kijk er naar uit, Berend.
1: Ik ook, zeker.
0: Hey, dank voor vandaag. Tot een volgende. En ik zou zeggen, een fijne zondag in Houten, hè?
1: Jij ook, hè?
0: Dankjewel. Berend van Straten was dat.

0: Life is going on so fast. I want it to be, yeah. Life is going on so fast. I want it to be, yeah, the last.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
10: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
12: John van Kamp met het NOS Journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Kwamen veel meldingen binnen van schade.

0: Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op een volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia, Portugal en Congo hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer, het blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen is er veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. Aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
2: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
4: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
6: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Muziekplezier met Chris.

luistert naar Muziekplezier. En dat was ABBA met Mamma Mia. Ja, we zijn er weer, hè. Het is het verzoekplatenprogramma in plaats van Joost. Vandaag Chris, goedemiddag. Nou, we hebben net al koffie gezet, dus dat is in orde. Alleen die machine die maakte me net een geluid. Dat is echt niet oké. Ik dacht dat ik ging opstijgen, maar ja, het is warme koffie. Ik hoop dat die het blijft doen. Nou, het is zondag. Lekker relaxed opstarten deze middag. Muziekje erbij, geen haast. We zijn er voor jou en misschien heb je wel een beetje haast met verzoekplaten. Nou, we zitten al redelijk vol, maar dat kan nog steeds hoor, via de app van RTV Utrecht. Of anders de Facebookpagina. En zometeen het eerste verzoekje, afkomstig uit Amsterdam. Dus nou, dat wordt gezellig. En dit is Wham!

Het werd gebruikt bij Radio 10 Gold als de files die behandeld werden. En wij hebben onze eigen muziekjes natuurlijk bij Radio M Utrecht. Dit waren de Beatles en Drive My Car. Else van der Steen uit Amsterdam wil graag een plaat aanvragen. Speciaal voor haar schoonouders Harry en G. Want ze zijn op 10 juli 62 jaar getrouwd. Ik wil ze veel liefde en geluk toewensen. En ook namens ons, Radio M Utrecht.

0: luistert naar Muziekplezier. En we gaan eens even contact leggen met Ineke van Otterlo uit Utrecht. Zij heeft mij van de week, eigenlijk vorige week, een berichtje gestuurd. En Joost is er niet aan toegekomen vanwege drukte in het programma Muziekplezier. Dus nou, herkansing voor vandaag.
1: Hallo.
0: Hallo, spreek je met Ineke?
1: Ja.
0: Ja, je spreekt met Chris Brink van Radio M Utrecht.
1: Hi.
0: Hallo.
1: Ik was even druk, ja.
0: Ja, dat kan, dat is geen probleem. Wat was je aan het doen, Ineke?
1: Ik zet hem even uit, wacht even.
0: Oké, ja, zet hem even uit. Ja.
1: Zo is beter.
0: Ja, wat was je aan het doen dan?
1: Ja, heel druk, joh.
0: Oh.
1: Mijn kleinzoon is er en ik was aan het afwassen.
0: Ja, dat zijn de dingen die allemaal moeten gebeuren. En dan bel ik ook nog eens even tussendoor. Want ik zag jouw verzoekje binnenkomen van vorige week op Vaderdag.
1: Ja,
0: weet je wat het is? Joost heeft het zo druk gehad in dat programma. En hij zei, Chris, wil jij het alsjeblieft doen? En natuurlijk wil ik dat doen. Dus we zijn wel een week later. Maar als je het goed vindt, dan wil ik heel graag die mooie plaat van André van Duin draaien.
1: Ja. Ja, het kan me niet meer van Vaderdag.
0: Nee, dat niet. Het wordt dan,
1: dat had ik gezegd voor alle vaders.
0: Ja, maar dan doen we het gewoon dunnetjes over. En je vader is al 45 jaar geleden overleden, lees ik.
1: Ja, joh. Ja.
0: Was je nog jong, of niet?
1: Ja, ik was 27.
0: 27, jeetje, Nina, zeg.
1: Ja, mijn vader, die mis ik heel erg, hoor.
0: Ja.
1: Ja, die is ook jong overleden. Hij was 61.
0: Ja, dat is echt te jong. Ja,
1: moeilijk leven heeft hij gehad. Hij is in Nederlands-Indië geweest en getraumatiseerd teruggekomen. Dus het is heel moeilijk geweest, het hele gezin. En toen werd hij ziek en toen is hij overleden. En er werd nooit over gesproken, hè?
0: In die tijd zeker niet, nee. Nee,
1: dus... Nu ben ik zelf oud en ziek. En dan mis je toch op zo'n moment... wordt het erger, het gemis.
0: Ja, en ook het schakelen even gewoon met je vader of zo... over de dingen die je wil overleggen of wil vragen nog een keer. Dat, zeker naarmate de tijd langer wordt, wordt dat lastiger. Ja. Ik ben mijn vader ook al een tijd kwijt, maar voor jou is het nog veel langer. En wat je schrijft, uit het oog, maar zeker niet uit het hart. Hè?
1: Nee, zeker niet.
0: Weet je wat het is, Ineke? We zijn een week later. Ik ga het toch met alle liefde voor je doen.
1: Maak er iets moois van.
0: Zeker.
1: Maar... niet meer voor alle vaders, maar wel voor de vaders die dan gemist worden, hè?
0: Ja, en dat is niet alleen met Vaderdag, dat is iedere dag.
1: Ja, dat doen we.
0: Oké, doeg.
1: Oké, dag Chris.
2: Hij was mijn allergrootste fan, ik weet het zeker. Er was geen

Den Haag of in Carré. Dan zei hij graag zo langs zijn neus weg tegen mensen dat hij mijn vader was, de vader van André. Gelukkig heeft hij dat nog jaren kunnen zeggen. En dat is iets waar ik bijzonder blij om ben. Want op de dag, ik zal het nooit vergeten, dat ik hem verloor.

Hij laat geen gras overgroeien. Elvis Presley. Ja, in de loop van de middag verschijnen er vanuit het zuiden steeds meer hoge en middelbare bewolking. De zon die gaat daarachter verschuilen, vooral in het zuidoosten. Dat is aan het einde van de middag, vanavond, neemt de kans op een stevige regen- en onweersbui toe. En opnieuw kan het lokaal tot zware windstoten komen. Hagel en flink wat regenval. Maandag en de rest van de week wordt het een stuk aangenamer, althans minder warm. Met een temperatuur gemiddeld van 24 graden en hier en daar een heel klein regenbuitje.

Nick en Simon, Julia, uit 2013. En weet je hoeveel verschillende officiële versies zijn gemaakt? Het is niet alleen van Julia, maar al die andere namen die je wel eens voorbij hoort komen. 154. Dat is toch ook wat, hè? Nou, dat was wel leuk. Het is zondagmiddag, je luistert naar Muziekplezier. En zometeen hoor je hier het volgende verzoekje.

0: Olga.
1: Hallo, je spreekt met Chris Brink van Radio M Utrecht.
0: Hallo.
1: Hi, ik ben op zoek naar Jan. Is die er ook?
0: Nee, die is er niet.
1: Die is er niet. Hij heeft een verzoekplaatje aangevraagd namelijk. Ik denk, oh, gaan we even doen.
0: Ja.
1: Nee, maakt niet uit.
0: Ik weet het ook.
1: Is die ver weg?
0: Oh, wanneer was dat dan?
1: Ja, dat was afgelopen zondag volgens mij. Of misschien wel zaterdag. Ja. Maar Joost heeft het zo druk gehad in het programma. Dus ik ben een beetje aan het inhalen. Wat hij wil graag eens horen van Herman Berkien. Maar we gaan dat gewoon even behandelen. Dat is geen probleem. Komt goed.
0: Oké, doe dat dan maar.
1: Maak er wel een mooie dag van. En blijf ook lekker luisteren naar ons.
0: Natuurlijk, die staat hier altijd aan.
1: Ik ben trots op je. Oké, hartstikke mooi. En een fijne dag
0: verder. Ja,
1: jij ook. Doeg.
0: Dag.
1: Ja, het is speciaal voor Jan Stekelenburg en Herman Berkien. Ik begreep dat ze goed contact hadden met elkaar in het verleden. Jan is 83 jaar oud en vroeg iets aan van Herman zelf. We draaien deze plaat speciaal voor jou.

De Archies en Sugar, Sugar. Het is de zondagmiddag. Ja, de zondagmiddag en de datum is 28 juni, mocht je dat nog niet weten. Als je nu buiten komt, het is nog best wel warm hoor. Maar beter dan gisteren, graadje of 30, 32 wordt het vandaag. En de koelte, ja, die is onderweg.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

Ik word hier altijd heel vrolijk van. Ik hoop jij ook hoor. I Go to Rio van Peter Allen bij Radio M Utrecht. En zometeen deel 2 van Muziekplezier. We beginnen dan met 1 kwartier Muziekplezier. Non-stop 4 platen die jij misschien wel heel lekker vindt. En ik denk dat het wel goed komt. Dus blijf lekker luisteren naar Radio M Utrecht. Mijn naam is Chris en dit is Tom Jones. Love Me Tonight.

0: stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in het hele land raakte het treinverkeer verstoord. Onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder

0: dan iets koeler, aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
2: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
4: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
5: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
6: Muziekplezier met Chris Brink.

Dat is toch lekker? Michael Jackson. Deel 2 alweer. De tijd vliegt echt, hè? Nou, gewoon als je al wel plaatjes draait, gaat het gewoon heel snel. Dat is mijn ervaring. De zondagmiddag, het is 1 uur geweest. De zon is erbij en soms ook weer even niet. Maar de buurman is begonnen met het grasmaaien hier. Misschien kun je het horen. Nee, misschien ook niet. We zitten in een geluidsdichte studio. Maar kan het de deur openstaan, dan hoor je het wel. Maar dat ding, dat klinkt alsof het elk moment uit elkaar kan vallen. Prachtig synchroon met de baseline van de plaat van Michael Jackson trouwens. Nou, deel 2 van Muziekplezier. Nog een hele stapel vinylplaatjes heb ik ook klaar liggen. En ook cd's en minidisc, alles. Het is niet ingewikkeld hoor, maar we hebben wel lekkere platen op verzoek. Ook dit uur weer. We beginnen met 1 kwartier Muziekplezier.

Dance, Boogie Wonderland van Earth, Wind & Fire bij Radio M Utrecht. Ja, de verhalen van jou, die vind ik altijd het leukste. Want je kunt hier wel een beetje gaan praten over het weer en over de grasmaaier van de buurman hier. Maar jullie maken natuurlijk vele mooiere dingen mee. Ja, dat valt me wel op. Ik kreeg net nog een appje binnen van ene Marieke. Die zit dus, ze zit in de auto en onderweg naar een verjaardag. Waar ze eigenlijk helemaal geen zin in heeft. Herkenbaar hoor, ik ken dat. Soms heb ik dat ook. Ze schreef: Chris, draai alsjeblieft iets heel moois voor mij. Dan kom ik die rit tenminste door. Nou, gaan we regelen, Marieke.

0: FM Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De Avond van de Nostalgie.

is op jou een beetje meegevallen met de onweer. Het was vannacht om 1 uur of 2 of zo. 2:30. Jeetje mina, dat ging tekeer. Maar ja, volgens mij is het een beetje noordelijk langs ons heen getrokken. Nou, straks ga ik even het uitgebreide weerbericht met je doornemen. Wat er nog op het programma staat vandaag en de komende dagen. Dus de aankomende week. Je luistert naar Muziekplezier, zometeen nog de London Beat. En nu Shaken Stevens met You Drive Me Crazy.

De zomer, die vier bij ons, of met ons zelfs. Die hoorde Shaken Stevens, You Drive Me Crazy. Deze is trouwens ook mooi van Annelies. Die stuurde net een foto van haar hond. Dat is echt een reusachtige labrador, moet ik zeggen. Die blijkbaar weigert op te staan van het tapijt, omdat hij bang is voor de stofzuiger. Ah, je bent dan een stofzuiger. Dat is heel goed, Annelies. Je zit dus nu noodgedwongen ook maar op de grond met een kop thee. En dat noem ik nou eens weekend. Gewoon toegeven aan de situatie, Annelies. Wij steunen jou bij Radio en Utrecht. Muziekje erbij. Nou ja, laten we deze voor jou doen.

0: The London Beat en You Bring On The Sun. Wat een heerlijke plaat is dat. Komt echt uit mijn verleden. Nostalgie dus en leuke herinneringen aan deze plaat. Veel gedraaid op de radio ook. Maar maakt niet uit. Leuk radio M Utrecht. Het is ook een verhaal hoor. Vorige week was ik hier ook voor Erwin Peters. Moest ik zijn programma overnemen. En dat was tegen 5. Ik denk, nou, ga naar huis toe. Kopje koffie mee in de auto. Dat doe ik wel eens vaker. Ik neem dat kopje ook weer mee terug naar Utrecht. Dus er worden geen kopjes gemist. Vanuit mij dan. En ik loop daar het hoekje om. Letterlijk dan het hoekje om. En dat is zo'n muur, zo'n koffiezetapparaat. En ik roep nog, kijkend naar de andere kant, tegen een van die dames van de redactie: een fijne dag nog, tot volgende week. En ik loop keihard tegen Evelien de Bruin aan. En dat, ik, oké. En Evelien ook, hoi. Ja, hoi. En allebei even van, niet gemorst of zo. Nou, gek, heel gek. Het gebeurde. En ik zat wel onder de koffie trouwens. Hoe zat het met jou, Evelien?
1: Evelien's Love Songs met Evelien de Bruin. Radio.
2: Degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene...

Ja, de zomer. Die had Joost Brouwer ook nodig. Ik zag hem vorige week in de studio. Hij was een beetje bleekjes, een beetje wit. Dus die geniet nu een weekend lang van de zon. Nou, dat is volgens mij best gelukt. Vandaag een nog wel puffende dag hoor. Een graad of 32 wordt het. Geen regen. Misschien in het zuiden een lokale onweersbui. Maar de rest van de week, morgen bijvoorbeeld 25 graden. De rest van de week 23, 24. Met een klein regenbuitje vanaf woensdag. Ziet er goed uit, toch?

Ja, dat is dan toch weer lachen. Voor Tom niet. Die staat met zijn aanhanger vol groenafval bij de Milieustraat. Maar ja, die is dus gesloten. Ja, dat is jammer. Good times, better times, zullen we maar zeggen. Oh ja, straks hebben we weer Pluk de Plaat. En dat is altijd wel een mooi momentje. Gisteren hadden we een hele mooie. Moet je eens even luisteren. Are you sleeping?

0: Theo. Die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
2: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose.
2: Bij Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Hé, het licht doet het niet.
9: Ik heb geen bereik.
10: Hebben we nog wel water?
11: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
13: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en een bezwaar laten horen. Uit onderzoek van NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. Automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. En op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in Flevoland richtte hagelstenen een ravage aan bij een groot kassencomplex. Vrijwel alle ruiten sneuvelden. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept, dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen is er ook veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en 28 in het binnenland.
8: Oh.
13: Dit was het NOS Journaal.
8: Ja, wel. Ze zeggen in de auto dat het de buitentemperatuur 29,5 graden is. En toen dacht ik van, nou, het koelt af. Nou, dat zouden we...

0: Huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt. De zomer vuur je bij ons.
3: In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
4: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Pluk de middag met Erwin Peters.
5: Ja, lekker plukken.

Ik ben, het klinkt niet als Henk Westbroek. Voorop zat een klein hondje in een mandje. En ondertussen had hij ook een ijsje. Een hondje of okay. En hij reed gewoon rustig verder alsof er helemaal niks aan de hand was. Ik moest er even om lachen. Dat was even een fijn momentje. Ja, want dat was eigenlijk al meteen de vraag. Ik denk, overval je? Nou, overval je maar meteen mee. Dat is ook de vraag. Van. Wat is vandaag zo'n klein momentje waarvan je denkt, ja, dit is wel even fijn. Ik had het, vanavond even onder de tuinspoeier met mijn zootje. Elkaar een beetje nat maken en zo. En hij is goed, joh. Goedemiddag.

Waar je denkt, ja, dat is wel even fijn. Een slokje cola, een klamme tuinstoelkussen vandaag even lekker liggen. Of, ja. En laat het even weten. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Ik zit hier voor je. Gezellig dat je erbij bent. Ik ben Erwin en dit is Plukken de Middag op deze zondag. En dit zijn de Small Faces.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.

Ja, ik hoorde Chris praten over de plukte plaat van gisteren. Dat was, ik meen het, van André Hazes, of tenminste Alejandro de Hazes. Het was ook echt een leuk liedje. En ik kreeg op een gegeven moment een berichtje van Carla. Die hoorde dat liedje. Die wist niet precies dat het niet bestond. Die was op zoek en die stuurde het. En ik heb het haar gestuurd. Ja, het is een leuk liedje. Dat was gisteren een beetje Spaanstalig. Een beetje gelijk. Een beetje, ja, de letter lover. Het plukte plaat. Ik neem een bekend liedje. Ik heb de tekst in een ander jasje gezet. In een andere taal. Op een totaal andere melodie. Jij mag de originele titel en artiest raden. Raad je dat goed? Heb ik een telefoon? Dan mag je uitzoeken. Gisteren hadden we een heel mooi Spaanstalig gevoelig iets. Vandaag hebben we weer zoiets. Alles behalve eigenlijk, ja.

Ja, het is een heel ander jasje. Laat maar zeggen. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Hè, als je denkt te weten wat de originele titel en artiest is. In dit geval is trouwens de titel en artiest is hetzelfde. Dat is mooi. Ja, dan heb ik je genoeg geholpen hoor. Ik bedoel, denk aan medley. Ja, genoeg zo. Zo meteen hoor je Bente, dat is de nationale nieuwe. En die hoor je na La Isla Bonita van Madonna. Zet hem op, ik hoor je graag.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Ik kom naar je toe.
2: De Nationale Nieuwe van deze week is 3-2-1 van Bente.
0: Per radio en Utrecht.

Ja, Bente. Het is een nieuwe single van Bente. 3-2-1, de nationale nieuwe van deze week. En Bente Jansen, meisje uit Amersfoort. Wat jaren een achtergrond, hè? Achtergrondzangeres. Ik ga het zelf doen. Het is bijna niks. Een beetje als geproduceerd, een beetje kaal. En het refrein gaat het één keer open. Dat is leuk. En weet je, het is een mooie plaat geworden. Vind ik zelf. De nationale nieuwe. Elke vrijdagochtend wordt hij bekendgemaakt bij Radio M Utrecht. In het programma Hits uit Holland met Edwin Meerman. Ja, daar gaan we.

er komen best wel wat goede antwoorden binnen. Ik vind het nog meevallen eigenlijk. Nee, Anke, dat is niet alleen die medley, maar... ja, dat is hem wel, Femi. Even kijken, ja. Geen herkenning, zegt Jaap. Jaap, die is altijd... nou, dat is niks voor Jaap. Die moet even bellen, zonnesteken. Geen herkenning, want nu, ja, inderdaad, ik zie die... Paniek ook, inderdaad. Het is een, Jaap stuurt altijd eigenlijk meteen het antwoord. Het is echt gewoon heel bijzonder, verontrustend soms. En met de originele singlehoes erbij. En nu weet hij het gewoon niet. Nou, het is de jaren 80. Jaap, misschien was dat misschien een andere periode. Maar je gaat hem zeker herkennen. Wat is de originele titel en artiest van dit liedje?

0: Het is een, hoe moet ik zeggen, het is een medley. Baby, ik kan het niet zien. Ach, nou, zo'n beetje. Een stern op de bildschirm. Baby, du kannst mijn auto fahren. Klinkt echt fout, baby, kom maar hier. Baby, du kannst mijn auto fahren. En baby, ik liebe dich. Oh ja, klinkt echt heel fout, baby, kom maar hier. Oké, okay, nou, in ieder geval, de originele is dus niet in het Duits. Totaal anders als je denkt te weten wat de originele titel en artiest is. Laat het dan heel graag even weten. Doe het snel, want zo meteen heb ik je dan misschien aan de telefoon. Naar Juanes La Comisa Negra. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Doe je dat onverhoopt voor het eerst. Dan kun je dat het beste doen via de gratis downloaden app van RTV Utrecht. Rechtsboven een app ons. Dan komt het hier binnen. En dan, nou ja, dan hoor ik je zo meteen heel graag. Hè. En dan mag je eventueel uitzoeken. Ja, dat is... Hier staat heel officieel, we naderen het einde van een uitzonderlijk winterperiode. Broeierig vandaag 25 tot 32 graden. Ik weet niet hoe het bij jou thuis was, maar ik had gehoopt een beetje dat hier regen, een beetje, en dat windje, nou windje. Ik zat in Gelderland en rond een uur of twee, en ik was nog wakker, en in één keer begint het te waaien. En het raam van de slaapkamer van mijn zoontje stond nog open. Ik denk, die moet ik even gaan dicht doen en zo, voordat het hele boel weg is. Maar geregend, maar... Het is er niet beter op geworden. Maar goed, we naderen dus wel het einde. Later op de dag kan er nog een onweersbui voorkomen. Maar dat is vooral in het zuidoosten waar ik dan moet vanmiddag zijn. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Zon, wolken. Het is wat broeierig is inderdaad. En vanavond en vannacht wordt het wel een stuk koeler. Het koelt vannacht uiteindelijk af naar 17 tot 20 graden. Dat is dus... Dat waren de temperaturen waar we in maart... Het is voor bijna zomer, hè? Morgen wordt het dan geleidelijk koeler. 20 tot 23 graden. 25 tot 28 graden. Het is een beetje, het is wel beter. Oké, dus dat wordt het. En het is zomer, typische zomer. Zo meteen, de ontknoping dus van Pluk de Plaat. Die heb nog eventjes, je hoort het zo naar Juanes La Comisa Negra. Lekker zomersplaatje.
1: Pluk de Middag met Erwin Peters.

Het is zo mooi, hè, dat een andere taal, dan denk je, oh, waar gaat het over? Dat is fantastisch. La camisa negra, vagones. En wat betekent dat nou eigenlijk? La camisa negra, dat betekent het zwarte shirt. Ja, hij zingt over een meisje dat zijn hart heeft gebroken. En dat zwarte shirt staat hier, dat staat voor al het verdriet en de jaloezie die hij met zich meedraagt. Alsof hij zegt, ja, ik loop in het zwart omdat jij mij dit hebt aangedaan. Komt allemaal door jou, ja. Weet je, je kunt de regering niet overal.

0: Goedemiddag,
1: hallo.
0: Ik ben Maya.
1: Hey Maya, met Erwin, Radio M Utrecht.
0: Hallo. Hey, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag. Ja, klinkt bijna alsof je niet had verwacht. Ja.
0: Ja en nee.
1: Ja, ja, want ja, je stuurde berichten, dus dan loop je het risico dat je, hè, dat zou kunnen. Maar dan nee, ik had niet verwacht dat ik zou worden gebeld, zoiets? Of,
0: Inderdaad.
1: Oh, oké, hoe is het met je? Warm?
0: Ik zit lekker te chillen. Blij dat het wat koeler is buiten.
1: Ja, echt, het scheelt. Ik vind het zo grappig, hè. Ik bedoel, het is gelukkig maar 29, het is gelukkig maar 28 graden en zo. Weet je, het is gelukkig maar 27 graden, waar we echt een paar weken geleden echt... Hoe wordt het heet? Maar het scheelt wel, hè. Ook al is het maar een paar graden, maar het scheelt wel.
0: Jazeker, echt wel.
1: Ja. Waar kom je vandaan? Ik hoor een zachte G.
0: Ik kom uit Berkel Enschot.
1: Oh, ja. En heb je het... Dat is meer zuidelijker, denk ik ongeveer. Mijn topografische kennis is echt waardeloos. Maar het is
0: Tilburg.
1: Wel warm. Oh ja, dan, ja, dat is, ja, ja. Dat is het altijd ook wat warmer, toch?
0: Ja, gisteren nacht was het hopeloos met het onweer. Dus.
1: Oh, ja, weet je wat, het scheelt echt. Want ik moest vorige week... Het is wel eens gebeurd dat ik naar het zuidoosten, Gelderland, naar Ter Apel moest. Ter Apel.
0: Ja.
1: En dat ik dacht, het was thuis, was het een graad of 24, een korte broek. En toen ik naar het noorden reed, 2 uur later, was het 17 graden. Dan kom je daar in je korte broek aan, en iedereen denkt van, nou, wat doe jij met je korte broek? Maar ik ging met 24 graden weg en ik kwam met 17 graden aan. Dus het kan nog wel schelen, hoor, die temperaturen.
0: Ja, dat klopt.
1: Nou, maak je hoofd houd je hoofd koel. Goed chillen, inderdaad. En dan heb je ook nog met een spelletje meegedaan. En voordat je het antwoord geeft, was hij lastig? Volgens mij was hij best moeilijk omdat het een medley is.
0: Ja, maar ik hoorde in een keer iets van 45 ja. In het Duits in het liedje. Dus toen ging het bij mij... toen begon het bij mij te duiden van wat het was.
1: Ja, ik laat even een klein stukje horen, maar eigenlijk is het heel fout. Je zei 45 in het Duits. En ik denk, oeh ja, maar het klinkt heel grappig, maar het klopt.

0: wil bijna een Polonaise voorstellen, maar dat is te warm voor, hoor. Dus...
1: Ja, nog wel. Even nog niet, hoor.
0: Nee, nee, ja. En dan moet jij in Brabant, moet je nagaan. Dan zeg jij nee al, hè?
1: De afgelopen dagen waren niet gezellig.
0: Nee, dat geloof ik. Nou, het is die sterren of 45. Elk zeg, Maya, geef het verlossende antwoord.
1: De Stars on
0: 45. Ja, met de Stars on 45. Dat ik zei, ja, dat ik denk, ja, maak het wel even makkelijk. In dit geval is het, was de eerste single van de Stars on 45. Niet gewoon Stars on 45. En dat was hem, ja. Het was een lastige. Nou, ik liet net ook het tweede stukje horen. Maar ik denk, ja, dat is niet handig. Want dan hoor je maar een klein stukje. En dan hoor je, dat was het toevallig het stukje van de Beatles in het Duits. Ja, dat krijgen de Beatles inderdaad. Dus ik heb mezelf lastig gemaakt. Iedereen lastig gemaakt. Ik ben blij dat je het geraden hebt. We gaan natuurlijk zo meteen even ook het origineel... draaien. Dan mag je zo meteen hier uitzoeken. Maar ik denk, ik ga toch eventjes vast voor jou even nog wat inschenken als je neer vindt. Ga ik even de prijzenkast openmaken. Maar ja, er komt een heel koedelrandje aan.
1: Oké,
0: dank je. Lekker, hè? Oh, zo, ijsblokjes erbij. Maar ja, jij mag uitzoeken. We hebben hier een shopper, een puzzelboek, een notitieboekje, een koeltasje of een rugtas.
1: Doe de rugtas maar.
0: Ja, ik denk je gaat misschien voor de koeltas, maar die is niet meer nodig, want het wordt koeler. De rugtas.
1: Ja,
0: blijf even hangen, ga ik even je gegevens noteren en dan komt hij.
1: Prima. Ja? Dankjewel.
0: Oké. Okay.

Get Away. George Veen bij Radio M Utrecht en Get Away. Nou, de standaard uitspraak is als er geregend wordt, dan is het goed voor de tuin. Dat geloof ik ook wel. En over de tuin, wat een natuurlijk bruggetje is dit. Donderdag 2 juli. Donderdag 2 juli, het tuinspreekuur met Jurgen. De man weet alles, dus mail je vraag nu alvast naar tuin@etvutrecht.nl of schrijf in ieder geval het e-mailadres even op. Want misschien kun je nu geen vraag meer bedenken. Even maar schiet het je vanmiddag of zo te binnen. Dan heb je meteen dit paraat, tuin@etvutrecht.nl. En ze doen hun best om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Dat is donderdag 2 juli, vanaf 12 uur. Dat is het tuinspreekuur met onze eigen Jurgen. En dit zijn de Lighthouse Family.

0: stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuurse. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
8: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiom-utrecht.nl en de app.
12: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren 2 groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort ervoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. Wilco Kelderman is Nederlands kampioen wielrennen geworden. In Nijmegen kwam hij na 15 rondjes van zo'n 11 kilometer solo over de streep. Hij was op 65 kilometer van de meet gedemarreerd. Het leverde hem zijn eerste overwinning in ruim 11 jaar op. In 2015 werd hij ook Nederlands kampioen, maar toen op de tijdrit. Tweede op het NK vandaag werd oudgediende Bauke Mollema. Derde Jochem Kerkhaart. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland.

0: Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
1: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
4: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
7: Zomer
8: vuur je bij ons.
7: In summertime, summertime,
8: sum, summertime.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: Pluk de middag met Erwin Peters.

Een momentje waarvan je denkt, ja, dit is wel even fijn. En ik noem me, nou, kan een kop koffie zijn of zo. En dan bedenk ik me dat, die heb ik zelf helemaal niet op vandaag. Is niet erg, maar zo, maar hier ga ik wel even van genieten. Heb jij misschien iets? Stuur een berichtje naar de studio van Radio in Utrecht. Dat kan van alles zijn. Er komen leuke berichten tegen. Zometeen Train hoor je. En na Santa Mirella.

0: Bend Me Shape Me. Bij Radio M Utrecht, American Breed. Daarvoor hoorde je Train featuring Ashley Munro. En Bruises. Dankjewel voor je reacties. Er wordt, die kunst van kleine dingen kun je echt wel gelukkig worden. Ik heb net mijn eerste kop koffie gepakt. Oh, ik Lilian. Joh, ben je er geweest, echt? Na een heerlijke dag gisteren bij Concert SC is het zo lekker om nu in ons zwembad te liggen met een heerlijk wijntje. In ons zwembad te liggen met een heerlijk wijntje, serieus. Dat heb je daar gewoon. Concert SC, een van de weinige dingen die wel doorgingen, volgens mij. Nou, serieus. En met een wijntje erbij. Dat is ook... Volgens mij was het al gisteren perfect om daar te zijn. Even kijken dan. Of er ook een telefoon bij is, maar... Zou me niet verbazen als het niet zo is, hoor.
1: Hallo, ja. Maya.
0: Oh, sorry, Maya. Met Erwin en Radio M Utrecht. Ik heb je het verkeerde nummer even gebeld, sorry.
1: Oké, okay,
0: kan je. Ja, maar dan kan ik meteen even informeren, want je had het straks heet en zo. Gaat het goed? Gaat het beter? Ja. Nee, ik geen veranderingen. Ik zou... Nee, geen wijntje nemen. Ik krijg net hier een suggestie. Een wijntje, misschien is dat wel gezellig. Dan vergeet je je zorgen. Maar in Brabant is dat allemaal gewoon gebruikelijk. Maar leuk je weer gesproken te hebben.
1: Oké. Okay.
0: Fijne dag. Ik wilde namelijk even toch even vragen hoe dat het daar zit. Nou, een wijntje in de... Zo'n beetje alle concerten zijn gisteren, alle festivals en zo zijn allemaal afgelast. Nou, ik kan toch even kijken of het of ze er is. Kleine dingetjes. Slechte nachten, dat soort dingen. Heerlijke windje dat langs het huis waait. Dat hoor ik ook.
2: Goeie.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Hi.
2: Hallo.
0: Oh ja, spreek ik met...
2: Ja.
0: Jij klinkt niet, jij ligt niet in een zwembadje.
2: Nee, nu niet meer.
0: Oh, ja, tuurlijk. Nu, echt waar?
2: Ja, nee, we hebben...
0: Zit nu in de auto, hoor.
2: Ja, ik zit in de auto, inderdaad. Nee, we hebben een zwembad, maar het is niet een zwembad zoals je zou denken, hoor. Het is gewoon een lekker oplaadzwembadje, waar je gewoon lekker in kan zitten.
0: Ik zag helemaal zo'n zwembad, ik zag zo'n roze flamingo, ik zag zo'n opblaasbaar eiland met van die palmbomen waar je drankje in kan zetten.
2: Nee, het was maar zo'n feest.
0: Ik zou heel blij zijn geweest, hoor, met een opblaas zwembadje. Ik bedoel...
2: Ja, het was wel heerlijk.
0: Ja, wrijf het er even in, hè. Nou, je bent er... Maar gisteren zijn jullie bij Concert at Sea geweest.
2: Ja, klopt. We gaan elk jaar er naartoe. En gisteren, standaard op de zaterdag, gaan we daarheen.
0: Ja.
2: En het was geweldig. Het was wel heel spannend, want de bliksem was ingeslagen.
0: Oh, echt?
2: We waren daar 's middags al. Dus het was even spannend, maar het was echt daarna... Gewoon perfect. Alles klopte gewoon. De organisatie en de crew die hebben het zo goed gedaan. Ook met evacueren van allerlei dingen. Dus dat was echt super.
0: Evacueren ook gewoon. Want een van de weinige dingen die wel doorgingen. Nou, dat was natuurlijk voorspeld dat er allerlei mogelijke onweersbuien, hel en verdoemenis. Zou kunnen voorkomen.
2: Dat
0: was wel voorbereid. Maar ja, weet je, het gaat dan wel door. Maar je weet natuurlijk nooit wat er gebeurt. Maar het is allemaal goed gegaan.
2: Ja, het is allemaal goed gegaan. We moesten verzamelen op een plek. Dus dat hebben ze echt heel goed geregeld allemaal. Er was gewoon geen paniek. Het was gewoon...
0: Oh, maar wacht even. Maar ik heb er niks mee. Dit is voor mij nieuw, hoor. Maar wat is er gebeurd dan? Op een gegeven moment is het geëvacueerd.
2: Ja, gisteren was het... tenminste geëvacueerd. We moesten allemaal verzamelen. We stonden allemaal op het dek.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment was het dusdanig gevaarlijk dat als de bliksem daarin zou slaan, dan kan er wel iets ergs gebeuren. Dus vandaar dat we moesten verzamelen op een plek waar we met z'n allen moesten wachten.
0: En maar
2: dat was
0: tijdens,
2: helemaal goed geregeld.
0: Maar wat was tijdens, na een concert? Of,
2: dat was rond een uurtje of twee, denk ik.
0: Smiddags?
2: 1 of 2 uur, ja.
0: Oké. Ja. Dat kan inderdaad wel gevaarlijk zijn, natuurlijk. Maar je hebt wel voor de rest droog gehouden en genoten. En het was te doen, volgens mij.
2: Zeker. Ja, om 2:30 was het klaar met de grote storm, om het zo maar te zeggen. En de onweersbuien en de regen. En daarna was het gewoon zonnetje, het was lekker warm, dus...
0: Je hebt gistermiddag al van alles voor je... Ik heb het gemist gewoon, maar je hebt alles al voor je kiezen gehad. Zo van,
2: we hebben gistermiddag alles gehad, ja.
0: Over de mazzel ook, joh.
2: Ja, en toen we eigenlijk vannacht thuis kwamen, toen kwam het uit Ede.
0: Ja.
2: En toen was het in Ede, ging het helemaal los.
0: Ja, dat kreeg ik nog een keer. Of tenminste, maar niet gevolgd door leuke muziek, maar die had je al gehad. Maar het was inderdaad daar, weet je, maar dan heb je het wel gehad. Maar je gaat elk jaar, zei dat al, elk jaar?
2: We gaan elk jaar, inderdaad.
0: Vanaf het begin?
2: Een soort van, Nee, is een kleine 4 jaar nu. Dus dat is, we zijn er niet vanaf het begin bij.
0: Vanaf het begin is volgens mij, hoe lang is dat? Hè? Voor wie was de eerste keer, denk ik?
2: 20 jaar geleden volgens mij.
0: Ja, zo ben je daar te jong voor. Dan mocht je er nog helemaal niet heen. Ja. Was je te jong.
2: Oh, wat aardig.
0: Wat vond je nou het mooiste? Want van takken en het rijden heet trouwens.
2: Ja, alles is. Het is te doen, hè. Het is in Nederland. Dus het lijkt relatief ver, maar gewoon goed gezelschap, muziekje aan.
0: Ja, heel belangrijk.
2: Uiteraard Radio M op de heenweg natuurlijk.
0: En niet op de terugweg.
2: En op de terugweg niet. Nee, helaas.
0: Nee, we hebben niks, gewoon stilte.
2: Ja, het was gewoon stil. Zo
0: overprikkeld. Maar je klinkt niet schor.
2: Nee, we gaan altijd bluff vinden bij helemaal geweldig. Dus dat is echt helemaal de booming natuurlijk. Op zaterdagavond is dat slotavond. Ilse de Lange was er, James Arthur was er. Snelle, de bank zitten. Dus dat was één groot feest.
0: Oh, het is heel gevarieerd. Wat was er? Ja, bluff was wel, dat was natuurlijk wel helemaal goed. Tenminste, dat was niet anders dan anders. Toch?
2: Die zijn altijd goed. Bluff is altijd goed. Ja, klopt. Maakt niet uit waar ze staan, ze zijn altijd goed. En het is gewoon altijd een feest. Dus nee, dat is echt top.
0: Maar zijn dan, zijn zij altijd de headliners, laten we zeggen? Stoppen zij ermee?
2: Zij doen altijd de slotavond, dus op de laatste dag.
0: Ja.
2: Dan geven ze om 10 uur het concert op 12 uur. En dan is dat het einde. En dan daarna gaat in dit geval DJ Paul Elzak, die was nog...
0: Oh ja, het is live uitgezonden. Ik heb dat gehoord trouwens. Ik heb het gewoon, inderdaad. Ja,
2: die was er ook aan het eind, maar dat was wel even heftig, zeg maar. Die tijd heb ik wel gehad.
0: Ja, dat was heel kapot. Tijd naar mijn huis gaan.
2: 3 keer zo hard, juist.
0: Okay. Heb je Radio M op dit moment ook aan? Nee, jij bij de telefoon, maar heb je nog even? Want ga ik nog even...
2: Zeker.
0: Oké. Zullen we bluffen rijden aan de kust?
2: Nou.
0: Ga maar lekker meezingen. Nog even nagenieten. Zonder de bliksem. Leuke gesproken. Ja, maar goede reis.
2: Jo, dank je.
0: Doei.

0: The Night on Broadway bij Radio M Utrecht van The Bee Gees. Ja, zometeen hoor je George Baker. De George Baker selectie met Paloma Blanca. En spelen we het spelletje 3 voor 4. En er zijn 3 platen met 1 overeenkomst. Ik heb mijn best gedaan om leuke, grappige platen uit te zoeken die een beetje anders zijn. Maar dat hoor je zometeen wel. Eerst natuurlijk weet dat wat weer. Het verkoeling is op komst. We gaan echt terug naar de 28 graden. Het is een beetje afwisselend bewolkt en wel wat zon. Het is wel een beetje plakkerig. Vannacht dan koelt het langer af tot tussen 17 en 18 graden ongeveer. Morgen wordt het een graad of 25. En daarna, na dinsdag, staat hier normaal Hollands zomerweer. Ja, dat kan van alles betekenen natuurlijk. Dat betekent, dan kan het zo van hot naar her gaan. Maar dus geen extreme meer. Maar ja, dat kan ik niet beloven. Maar...
1: Pluk de middag met Erwin Peters.
0: Nou ja, de maxima liggen dan tussen de 25 en de 28.

Bekerselectie bij Radio Web Utrecht. En de Paloma Blanca. Ja, tijd voor een spelletje. 3 voor 4. Dat zijn 3 platen met 1 overeenkomst. En dat kan zitten in hetzelfde woordje of onderwerp. In de titel kan ook in de namen van de groep of artiest zitten. 3 platen, dat noemen wij 3 aanwijzingen. Ben je er klaar voor? Are you ready? Voor 3 voor 4. Dit is aanwijzing nummer 1.

Ja, dat was aanwijzing nummer 1 bij Radio M Utrecht in het spelletje 3 voor 4. Dat zijn 3 platen met 1 overeenkomst. Als je tijdens de tweede plaat nu zo meteen de tweede aanwijzing denkt van... nou, hey, dit zou hem kunnen zijn, want er kan een lampje gaan branden. Ja, dan stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan via de app, als je die nog niet hebt, downloaden. Het is gratis, de RTV Utrecht app. Dan rechtsboven staat een knop. En er staat een klop en er staat app ons. Komt het hier binnen? Dan heb je misschien zo meteen een telefoon. Dan mag je uitzoeken. Oh ja. Yeah. 3 voor 4. 3 aanwijzingen. 3 platen met 1 overeenkomst. En dit is aanwijzing

0: Monster on My Shoulder. Dat is zo leuk, ik was deze bijna helemaal vergeten. Ik denk dat je hem wel kent. Ik ga helemaal niks over zeggen natuurlijk. Als je denkt te weten wat de overeenkomst is, want we spelen tenslotte het spelletje 3 voor 4 bij je vrienden van Radio M Utrecht. 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. En dat kan dus overal in zitten. Dat kan een woordje zijn. Dat kan overal in zitten. Als je hem denkt te hebben, dan app hem dan als de...
1: naar de studio van Radio M Utrecht.

0: dat zo raar gevonden dat ik vind het een fantastisch leuk liedje. Ik heb het altijd vanaf het begin af aan, maar het is eind jaren 70, zo typisch gevonden dat die platen ja, zo uitveet. Er hoort een klap bij, maar goed, het blijft een leuke plaat. Nou, dit is een spelletje 3 voor 4 bij je vrienden van Radio M in Utrecht. Oké, Sylvia, elke telefoon denk ik, hoop ik. Of de voicemail, wat zal het zijn?
1: Nee, dit is de live.
0: Oh, anders was het een hele goede AI voicemail. Dit is de voicemail. Dit is de voicemail. Hallo Sylvia. Ik heb een beetje Spaans muziekje op de achtergrond, dus...
1: Ik hoor het.
0: Sylvia, hallo.
1: Hallo.
0: Een beetje als goede weer. Oh, I want to take you to my castle. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, want je had ook al meegedaan met Pluk de Plaat, zag ik.
1: Ja, klopt.
0: Ja, ik ben betrapt, hè. Nee, maar ik zag dat je had gezegd Beatles met Baby You Can Drive My Car. En je had het goed, weet je. En ik denk, dat was eigenlijk door jouw app. Je dacht van, dat klopt. Dat is in ieder geval een deel van het liedje. Maar ik heb iedereen op een verkeerde been gezet. Want het was een medley van The Stars on 45. Die zat er inderdaad
1: dat
0: in.
1: Dat heb je goed gedaan.
0: Ja,
1: zeker.
0: Dat betekent wel dat je een klein stukje moet luisteren. Maar het hele programma. Dat
1: maar
0: zal
1: dat
0: je leren.
1: Maar juist op.
0: Wat?
1: Nee, ik luister de hele tijd al, hè.
0: Ja, oké. Okay, ja, dan ga ik dit. Oké, dat is goed. Dan gaan we je over horen. Denk eraan. Nee hoor. Hou jij het hoofd een beetje cool, Sylvia?
1: Zeker, we hebben airco.
0: En dat zeg ik gewoon hardop. Je hebt gezet bij airco gewoon. Oh, en ik heb al... Jaap, die belde en die wist namelijk... die had geen idee bij die Start of 45. Terwijl die altijd in ieder geval... Ja, ik lag in het zwembad. Gewoon ook net de luisteraar. Ja, nee, sorry. We liggen nu in het zwembad met een wijntje. En een airco. Krijgen er ook altijd heel veel vrienden bij in zulke situaties, weet je wel? Snap je wat ik bedoel? Dus dat mensen weten dat je een airco hebt en in één keer ding-dong, dat mensen gewoon, hey.
1: Nee, dat valt mee. Dat valt wel mee.
0: Nou, ik heb je adres, dus mocht ik een keer voor gaan komen, dan ding-dong.
1: Ja hoor, je
0: hebt airco.
1: Hartelijk welkom.
0: Waar is het zwembad? Heb je dat ook? Waar is er onze opblaas flamingo?
1: Nee, sorry. Okay, nee, beide niet.
0: Oh, Sylvia, we spelen natuurlijk het spelletje 3 voor 4. 3 plaats met 1 overeenkomst. Wat was hier te doen? Wanneer had je bij de eerste?
1: De tweede.
0: Oké, even bij de tweede natuurlijk. Want 3 voor 4, 3 plaats met 1 overeenkomst. Wie maakt me los? Vertel het, Sylvia.
1: Ja, mag ik het vertellen?
0: Nee, mag niks. Mag niks zeggen. Ja, natuurlijk, ik wil het weten, natuurlijk.
1: Shake.
0: Dat is het. Wat vond je ervan? Kennen ze alle 3 de platen?
1: Ja, alle 3 ken ik.
0: Dat is niet een onderdeel van het spel hoor. Want kun jij ze alle 3 reproduceren? Weet je nog wel weer hoe dat?
1: Shaky Stevens.
0: Ja, met.
1: En
0: weet je nog de titel? Green Door, ja.
1: Green Door, ja. En de tweede, weet ik niet.
0: Shake You Down van Gregory Abbott. Dat is volgens mij 1987 of zo.
1: Oké, ik ken dat nummer wel, maar niet...
0: Je liedje ken je wel, maar dan moet reproduceren is lastig. Maar die laatste...
1: Was een Long Tall Ernie and the Shakers.
0: Ja, met... Do You Remember?
1: Ja, dank je.
0: Ja, maar... Ik kwam eigenlijk wel eens begonnen met die plaat. Want ik moest... Do You Remember... Long Tall Ernie and the Shakers, iets uit mijn jeugd, 1978. Ik denk, daar moet ik 3 leuke platen omheen verzamelen, want die plaat wil ik heel graag draaien. Ik denk, zo komt het dus allemaal, zo gaat het.
1: Ja, leuk.
0: Dan mag jij uitzoeken. We hebben voor je een shopper, een puzzelboek, een notitieboekje, een koeltasje of een rugtas. Wat wil jij hebben, zeg maar?
1: Dan wil ik de koeltas.
0: Ja, want de airco is gewoon niet genoeg.
1: Oh ja, ik ga ook naar mijn werk. Ja. En dan heb je onderweg een koeltasje nodig.
0: Nou ja, dat ding werkt dus wel. Dat snap
1: zeker.
0: Je? Ja, maar ik heb hem nog niet. Maar ik sta aan het verstel van hoe handig het is. Maar goed, ik heb ook wel eens gehad dat ik zei, een koeltasje. En dan iemand verstond een koelkastje. En dat precies.
1: En
0: blijf
1: je
0: even... Blijf even hangen en dan ga ik even je gegevens controleren. Of te kijken voor de airco, dat ik weet waar ik zijn moet. Een koeltasje gaan we opschrijven. Nou, houd het hoofd cool. Leuk dat je luistert. Je hoeft niet echt altijd te luisteren. Ik kan me voorstellen dat het heel vermoeiend is naar mij luisteren. Dat zegt mijn ex altijd. Ik wil ook een airco hebben. En dit is Sandra bij Radio M Utrecht. Maria mag Elena.

0: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
12: Radio M Utrecht. Boekraad met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy, in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de T20

0: 24. In het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan de verkeersinformatie. Rij op de A2, dat is de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Waardenburg en Culemborg, daar is een aanrijding gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. Dat zorgt voor 25 minuten vertraging.
2: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito. Renew.
6: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: Pluk de middag met Erwin Peters.

Mattia Bizarre en Ticento, alles wat uit het jaar. Het klinkt toch meteen al zomer. En het komt ook uit de zomer. Was dat 1986? Mattia Bizarre, Ticento bij Radio Bij Utrecht. Goedemiddag, dit is uur nummer 3. Radio Bij Utrecht, pluk de middag. En de vraag...

Leuk dat Wim uit Amersfoort hier appt. Die zegt van joh, hey, mijn ultieme moment is dat ik op zondagmiddag mijn oude Solex uit de schuur poets en een rondje langs de lekkerij. Dat monotone pruttelen is voor mij pure rust. Ach, heerlijk. Heerlijk, Wim. Laat de berichten maar komen. Hè?

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Laat me niet los. Laat me niet gaan. Oh, ik vind het Spaans vind ik zo leuk. Ja.
1: Hallo, Kurt.
0: Ah, leuk, Kurt. Oh, nee, dat is...
1: Nee,
0: dat is binnenkort. Wacht even, nee, want het is binnenkort, hè. Ja, heb je het al... Ja, nee, dat gaan we even doen. Maar hey, ja. Jouw Franse taal is heel goed, toch, of niet?
1: Ja. Oui.
0: Toch, of niet?
1: Ja hoor, dat gaat best.
0: Ja, ja. Even kijken. Dat is... ja, de Franse dag komt eraan.
2: Assez bien.
0: Ja, assez bien. Dat waren de vragen. Ja, dan weet jij ook wat dit betekent.
2: French slice.
0: French slice, dat is geen Frans, hè? Nee.
1: Nee.
0: Nee, hè? Wat is dan... Nee. Oh ja, dat vond ik zo... Wat is dit?
2: Balkon français.
0: Ja, dat is een makkelijk.
1: Ik kan het niet goed verstaan.
0: Oké, dat doe ik nog een keer. Want ik weet nog, vorig jaar hadden we de Franse dag. En die komt er ook weer aan. Ja.
1: Ja, leuk.
0: En dat is natuurlijk dinsdag de 14e. Want dan, hè, de Franse dag.
1: Dat toch zo joyeux.
0: Zeg nog eens.
1: Tot
0: ik vind het zo mooi. Ik doe het altijd een beetje met een Engels accent. Oh, het is dag, kom met ons stukjes together. Gaan we een beetje lopen. Drie keer, zijn we weer op belly
1: button. Zo vind ik het wel sexy, het klinkt, ja, eerlijk gezegd.
0: Ja, maar het is echt Frans nog erger. Vieren de zomer met ons en geniet van de beste Franstalige muziek. Ik heb vorig jaar, of het was het jaar daarvoor, dat de Franse taal is best lastig. En het kan een beetje nauw luisteren ook, hè, Marion. En dat, van, ja. Oh, ik vind het spannend. Dan heb je dus deze variant.
2: Ça m'excite.
0: Ja, en...
2: C'est excitant.
0: En de ene betekent, het wint me op, als een, weet, snap je, opwindend. Uh-huh. En de andere spannend. Dat is, ik denk even, oh, kijk of luisteren.
1: Ja, ja. Maar ik denk dat je dat expliciet een stukje Frans pas leert als je daar echt woont.
0: Nee, nee.
1: Dat is, dat zijn weer die kleine dingetjes in de spreektaal. Denk je, ja, die leer je niet op school.
0: Ja, van die uitspraken van, oh ja, weet je...
2: Ça m'excite.
0: Ik ben opgewonden in plaats van...
2: C'est excitant.
0: Ja, weet je. Ach ja, en dan moet je een beetje grinniken. Marion, goedemiddag. Jouw
1: hallo.
0: Kleine dingetjes. Als een... Hallo, Marion. We zitten weer beneden in een oude Franse, ja. In een airco-gekoelde kamer.
1: Oh,
0: oei. Oh, oei. Nou, okay,
1: de airco is nu fini. Is uit.
0: Is de airco
1: uit?
0: Het gaat
1: wel buiten nu. Is niet meer zo warm, hè?
0: Oké, dat wordt echt heel... Dat wordt echt voor luisteraars wordt het echt gewoon heel lastig allemaal. Want ik heb er nergens helemaal... Oké, Marion. Mensen verstaan er niks meer van. Maar je zei, weer beneden zitten in een airco-gekoelde kamer... na het draaien en ophangen, ja, van wassen op de ongeveer... Nou, stomende zolder.
1: Nou, dat man, is echt heel fijn. Bijna bol.
0: Oh, ja, op zolder.
1: Ja... Ja, en de wasmachine en de droger die staan op zolder. Dus ja, daar hang ik mijn wasgoed op.
0: Dat was natuurlijk ook wel een gewoon een heel goed excuus om het niet te doen de afgelopen dagen.
1: Ja, dus toen dacht ik naar het onweer. Nou, nu kan het wel. Ga ik eens even lekker wassen draaien. Nou,
0: oh, ja.
1: Alles heeft natuurlijk dicht gezeten boven. Dus ik heb het gauw opengegooid en even een ventilator neergezet. En maintenant, ça va.
0: Maar goed, maar waarom doe je dat dan niet? Waarom hang ik die lekker buiten? Dat is zo lekker, vind ik altijd, zo'n droog moment.
1: Ja, dan moet ik het eerst allemaal naar boven sjouwen in de wasmachine. Dan moet ik het weer twee trappen af naar beneden in de tuin ophangen. En dan moeten ze vervolgens weer in de boven.
0: Nou,
1: nee.
0: Och man, hoe lang heb je vakantie gehad? 6 weken toch in die camper laatst, of niet?
1: Nee, we zijn bijna 8 weken weg geweest. Oh, ja. We zijn een maand eerder teruggekomen omdat het...
0: Niet
1: heet, was wel een
0: waar. Ja, nou, maar dan kom je terug en dan gelukkig is het
1: ja,
0: veel beter.
1: Ja, met je neus in de boter.
0: Oh man.
1: Ja.
0: Maar was er op het moment dat je beneden kwam en echt even bleef staan zo van, wacht, dit is lucht. Dit is gewoon lucht.
1: Ja, ja? Ja, ik krijg zuurstof naar binnen inderdaad.
0: Oh, we maken een grapje, maar het is echt gewoon niet normaal. Ik moet eerlijk zeggen,
1: nee.
0: Nou, ik wil niet zeggen, het valt nog mee, maar het deed me denken aan, ik ben ooit in Las Vegas geweest in september, ja, oktober. En dat was hopelijk ook de eerste en de enige keer dat ik... dat voordat je ergens daarbuiten dan ergens heen liep... kijken waar de schaduw was. Dus dat je,
1: ja,
0: alsof het plant, dat ik moest zo snel,
1: ja,
0: mogelijk naar die schaduw. Maar
1: ja,
0: zo...
1: Ja, met de hond moet je daar echt ook op letten. Want het is... jullie hebben geen hond, hè?
0: Nee, maar ik heb wel mensen... Maar dat is zo zielig, zo veel, heel heet, toch?
1: Oh, man, die straat is zo warm.
0: Ja.
1: Nou, je bent hier geweest... Heel veel groen en gras en park en dat soort dingen. Dus, en dan kan hij onder de bomen lekker lopen. Maar hij doet echt een kort rondje en dan wil hij weer terug. Hij wil gewoon het liefst in de airco gekoelde kamer liggen.
0: Oh, en de hond ook?
1: Lang uit.
0: Maar maar even tot slot hoor. Want ik heb het idee, ik ben vorige week ben ik 57 geworden en zo. En ik merk dat het begon.
1: Ja, nog gefeliciteerd, schat.
0: Ja, dankjewel. En ik dacht van, ja, weet je, word ik nou oud? Dat ik dacht al vorig jaar van, oh, ik vind het echt heet, weet je wel. Ik doe mij maar wat cooler. Ik denk, dan ga ik klagen over het weer. Dan word je gewoon echt oud. Maar ik kan me herinneren, weet je, dat het vroeger ook wel heet geweest. Wordt het lastiger? Is het vervelender als je ouder wordt? Ik vind van wel, als kind maakt het niks uit.
1: Ja, nou ja, ja, kinderen die blijven hier gewoon buiten voetballen en zo. Dan denk ik, jezus.
0: En dat is bijna gevaarlijk.
1: Normaal doen, we gaan naar een zwembad of zo.
0: Nee, maar in de jaren 76, de zomer van 76, die heb ik zelf ook nog meegemaakt. Ja, zo ben ik al bij, maar zo bloedheet en het was...
1: Dat weet ik niet meer. Dat weet ik echt niet meer.
0: Oh.
1: Ik werkte toen in Amsterdam en ik kan me niet herinneren dat het echt puf heet was. Hoe oud was ik toen? 76, 21.
0: De zomer van 1976. Dan ben je de hele zomer binnen geweest of zo. Want dat was de heetste zomer volgens mij. 77 en 75. Ja joh. Maar... Nou ja, weet je, heb je dit ook weer een keer meegemaakt? Heb je 76 blijkbaar niet meegemaakt? Dan heb je dit nu wel meegemaakt. Nou.
1: Nee, wel meegemaakt, maar waarschijnlijk geen last van.
0: Nee, dat bedoel ik, ja. Nou,
1: yeah.
0: Je hebt geen last meer van de warmte. De was die is geregeld. Nou mag je zitten, de airco uit. Heerlijk, draai ik een zomersplaatje.

0: Cher en Gypsies, Trams and Thieves bij Radio M Utrecht. Oh, zolang de zon nog schijnt, echt, ik vind die muziek, de zomerse muziek komt eraan. Zometeen hoor je nog June Lodge en Prince Mohammed, Someone Loves You Honey. En voor je klaar staat de Kumbai Dance Band met The Son of Jamaica. En dan past het weer lekker klammig en dat soort dingen. Schenk lekker iets in. Het wordt in ieder geval een stuk beter. Dat wil zeggen dat het deze week 25, 28 graden wordt. S'avonds, s'nachts koelt het lekker af. 17 tot 20 graden wordt het vannacht. En daarna, na dinsdag, normaal staat hier normaal Hollands zomerweer. Jeeha, dat vind ik wel lekker. En dan de verkeersinformatie met een melding op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Del en Culemborg. Daar is een aanrijding gebeurd. Daar zijn twee rijstroken dicht en zorgt voor 26 minuten vertraging.
1: Pluk de middag met Erwin Peters.

Morgan Wallen heet hij. En Love Somebody bij Radio M Utrecht. Zometeen, want dat wil zeggen over een kwartiertje. Hier bij Radio M Utrecht is het de beurt aan Ed Meerman met het Gouden Weekend. En ook dan is het 28 juni. En dan is het wel een ander jaar. Maar achter de week van 28 juni is het dan. En ik geef je wat vijf aanwijzingen. Nou, een paar aanwijzingen. Kijk of je kunt raden. Ja. Dat is ook zo. Op het station lopen dan nog volop mensen met van die grote bruine koffers. Geen wieltjes. Dat vergeten we even, maar die hadden geen wiel. Toen geen wieltjes, gewoon tillen. Succes ermee. Nou, en Hoogkaterijnen, ja, dat is behoorlijk nieuw. Voor veel mensen voelt het in één keer alsof een stukje toekomst zijn binnengelopen. En ook weer, FC Utrecht bestaat al, is nog jong. En de fusie waar alles mee begon, ligt nog wel vers in het geheugen. En wie door de binnenstad loopt, die ziet overal fietsen. Maar ja, sommige dingen veranderen nooit. En als je s'avonds naar muziek wil luisteren in Utrecht, dan kun je nog niet terecht in Vredenburg, want dat gebouw moet nog komen. Dus een jongen uit Utrecht, fonkelnieuwe Hoogkaterijnen, geef Vredenburg bruine koffers zonder wieltjes. Ja, dan weet je, fietsen, heel veel fietsen. Geef het bikes, hè, maar fietsen, fietsen. De week van 27 juni 1976. Was het toen al zo warm, toen 28 juni 76? Of moest het toch beginnen nog in juli, die hete zomer? Je hoort het allemaal. En de muziek, de nieuwsfeitjes zometeen om 5 uur. Het Gouden Weekend.

Leuk, Gloria Esteban en Oye Mi Canto. Daarvoor hoorde je Peter Gabriel en de Salisbury Hill. Weet je, er was eigenlijk helemaal, geen gebrek aan succes. En dat was dus nou juist het probleem. Dat gaat hierover. Die jongens die zaten midden in een periode waarin alles groter werd. Weet je wel, grotere zalen, grotere verwachtingen. Meer mensen die ineens ergens iets van vonden, je weet het wel. En dan zit je in een studio met koffiebekers overal, kabels op de vloer en versterkers die een beetje zacht staan te brommen. En je zoekt naar iets wat nog beter moet worden dan wat je al had gemaakt. En dat lijkt me dus, nou, dat moet doodvermoeiend zijn. En op een avond komt er zo'n baslijntje voorbij en het loopt niet. Het is lekker, het sluit. Het beweegt alsof iemand in een donkere straat net iets te langzaam achter je aanloopt. En je hoort hem een beetje en denkt van, oei, daar zit wat in. Ja, en dan begint het echte gedoe, want hoe maak je daar een liedje van? Sleutelen, twijfelen, schaven, nog een take, nog een keer, nog een nacht. En ergens tussen de geur van die warme apparatuur, van die sigarettenrook, ja, en veel te sterke koffie, dan gebeurt het in één keer. Het moment waarop iedereen in de controlekamer elkaar aankijkt zonder iets te zeggen. Je kent dat, een beetje genoeg, dan hoef je het niet meer over te hebben, dan is het er. En uit die zenuwen, die ambitie en die bijna, nou ja, die bijna obsessieve zoektocht ontstond uiteindelijk deze plaat van de Eagles, One of These Nights. Veel plezier zometeen.

0: in de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam. Jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
9: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
8: Verwen jij je maar.
9: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
8: Maar mee?
9: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
8: Ja, ik voel hem.
10: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
16: Radio M Utrecht.
17: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden nadat ze in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam op een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de 2e podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als 3e. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
18: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
21: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
22: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
23: Minder betalen voor je auto.

0: kunstenaars.nl en doneer.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: gaat over hondje. 1976 was niet zozeer het Chinese, maar wel muzikaal een jaar van de hond. Want niet veel later hoorden we ook over Monza. En Shannon was er ook eentje. Nou, dit was dan Rosalie en Save Your Kisses For Me. De Songfestival-overwinning van Even de Boer zit er nog helemaal in. De Brotherhood of Men waren weer snel terug. En deze week ook nieuw op 30 met My Sweet Rosalie. En dat was vandaag ons aperitief.
1: Het is zondagmiddag. Dit is het Gouden Weekend. Met Edwin Meerman.
0: Van deze muzikale maaltijd die we je presenteren de komende 2 uur. En we zijn op zondag niet onregelmatig in de tijd van 50 jaar geleden. Zo ook vandaag, eind juni 1976. Dus vooral deze. Week. Het was zeker geen hondenweer, want volop zomer en al een tijdje het geval ook toen in dat hele warme seizoen. Waar we nog op terug gaan blikken dus de komende 2 uur sowieso. En lekker nog even nagenieten ook van de week van de 70's die we net achter de rug hebben met de Nationale Hitparade. En daarin staat ook Husky, dat is dan weer geen hond.

Neil Diamond. Ook in het goud met If You Know What I Mean van zijn nieuwe LP Beautiful Noise. Maar deze draaide nog op 45 toeren. Want die is nieuw op 27 in de Nationale Hitparade 50 jaar geleden. Dus eind juni 1976. Zometeen wat berichtjes uit de krant ook van 50 jaar geleden. Nederland zucht onder tropenhitte. Het is al een tijdje warm. Dus je zou graag toch ook in het zwembad willen duiken. Maar dat kan nog lang niet overal op zondag, lees ik over. Verder gaat het ook over de vakantie die eraan komt. Tips ook voor je auto. En ook in Den Haag maken ze zich op voor het reces. Dat levert nog een mooie foto en een leuke dag op, zie ik daar op het Binnenhof. En ook wat tips direct nog om wat calorietjes kwijt te raken uit een radioprogramma dat ik tegenkwam dat toen te horen was. En die zouden best ook nog wel eens actueel kunnen zijn, anno nu. En dit is De Wereld bekeken door de bril van Hans Sanders. Hij was de man van Bots, een productie van Peter Koelewijn.

De dansvloer van destijds, mag je wel zeggen. Tina Charles, nieuwe discozangeres. Het gaat goed met haar. De nieuwste is dit en die staat op 24 deze week in de nationale hip. Aan de Love Me Like a Lover. En dan duik maar even naar het nieuws in de kranten van deze week. Nou, Nederland zucht dus onder tropische hitte. En die hitte is nog hardnekkiger dan eerst werd verwacht. Het uitzonderlijke warme weer blijft ook de komende tijd voortduren. Het hoge drukgebied dat vooral deze hitte verantwoordelijk is, is door een nieuw hoge drukgebied boven Denemarken in stabiliteit toegenomen zelfs. En meteen maar even een waarschuwing ook van de politieverkeerscentrale in Driebergen. Want wanneer het nu ineens zou gaan regenen, dan worden de asfaltwegen in korte tijd spiegelglad. Deze waarschuwing heeft de Algemene Verkeersdienst dus uitgegeven. Bij een regen- of onweersbui moet het verkeer op de wegen enige tijd zeer voorzichtig rijden. En er gaan nogal wat mensen op dit moment ook uiteraard met vakantie. En die vakantiegangers die geen buren of vrienden kunnen inschakelen om tijdens hun afwezigheid de brievenbus of buiten een bus leeg te maken. Die kunnen de PTT vragen om hun post te bewaren op het postkantoor. Dat kost 5 gulden per periode van 30 dagen of een deel daarvan. En met die hitte zou je graag een frisse duik willen nemen. Dat kan lang niet overal, zeker ook niet op zondag. Ondanks deze tropische temperaturen is in een 7-tal plaatsen op zondag het zwembad dicht, waaronder ook in Bunschoten. En dat is dan wel weer jammer, zeker ook voor de jeugd om het hoofd koel te houden. En er is ook nog even een waarschuwing vanuit Driebergen, want bij heel veel auto's is de trekhaak zodanig gemonteerd dat de kogel het zicht op het achterste gedeelte van de kentekenplaat belemmert. En dat is in strijd met de wet en resulteert bij aanhouding door de politie onherroepelijk in een bon. Dus die waarschuwing wil ik ook nog eventjes meenemen bij deze. Ja, en ook in Den Haag maken ze zich op voor de vakantie. Met een grootse barbecue op het Binnenhof heeft de Tweede Kamer afscheid genomen van het parlementaire jaar. De politici gaan nu met reces, zo noemen zij hun vakantie. En Kamerleden die dansten met elkaar op de muziek van een draaiorgel. Er werd wijn en bier gedronken, vlees geroosterd en er heerst een algemene verbroedering. Deze foto zie ik onder meer meester Wim Aantjes van de AR, Hans Wiegel en ook meester Kees Berghouwer van de VVD, die ook helemaal in de vakantiestemming zijn. Gaan we nog even naar de radio. Eerst maar even wat boodschappen doen.

0: engagement. Nog steeds actueel, hè? Net als dit fragmentje, en zeker als je erop uitgaat in je badpak of je zwembroek, is het handig om misschien een beetje de slanke lijn te behouden. Nou, dat kan dus.
1: Dit programma heet Calorieën. Calorieën, je hebt ze nodig, maar niet te veel. En als je dat te veel hebt, moet je het overschot zien kwijtraken. Hoe en waarmee doe je dat? Op deze manier.
2: Een uur

0: 300 calorieën.
1: De tafel gedekt, zo dadelijk gaan we eten. Ik weet niet hoe u erover denkt, maar wij beginnen altijd met een aperitiefje. En daarin zijn wij heel goed gesorteerd.
2: Ja, een mooie deftige radio is dat, hè, van 50 jaar geleden. En wij hebben ons aperitiefje al gehad, even na 5, dat was de eerste plaat. En zometeen overigens met een mooie Franse tongval ook, Julien Clerc. Maar eerst is hier van Hollandse, warme, zeg maar gerust tropische bodem, anno 1976, Husky.

Husky. En dit is de hitgolf van het Gouden Weekend. En niet alleen 50 jaar geleden, maar ook in het heden kan het heel erg warm zijn. Dat hebben we de afgelopen dagen weer gemerkt. Ja, ook in Frankrijk weten ze daarover mee te praten. En nu we daar toch even zijn. Dit was vooral zijn hit op dat moment, hè? Julien Clerc.

Lekker met de muziek mee van Radio en Utrecht. En dit waren Jimmy James en de Vagabonds deze week op 18. Met I'll Go Where the Music Takes Me. Dat geldt overigens ook voor een nieuwe Nederlandse ster die zijn oude vak vaarwel heeft gezegd. Ik lees een mooi portret van hem, ook nog in de kranten van deze week, 50 jaar geleden. Hij verdiende eerst zijn brood als onderhoudsmonteur op een scheepswerf, maar dat heeft hij inmiddels vaarwel gezegd. 15 jaar heeft Leen Huizer erover gedaan om te komen waar hij nu is. Dat vindt hij zelf helemaal niet erg, zegt hij, want ik houd van een geleidelijke lijn. En heel veel aandacht voor hem, zoals hij deze week te zien in de NLD Disco Show bijvoorbeeld op de buis. Hij was de gast bij Hans van Willigenburg op de radio. En ook was hij nog te zien in het totaalprogramma van de nieuwe publieke omroep VOO. En ook nog is hij te zien in dit programma. Met Ad Visser.

0: presenteert de Nationale Hitparade.
1: De Nationale Hitparade, we hebben hem hier ook altijd bij, hè? En ook te horen uiteraard op de radio, dan weer met Felix Meurders. En daar is hij hoor, die nieuwe zanger, hij is 30 jaar, zijn naam dus vooral Lee Towers. En die oude hit van Jerry and the Pacemakers.

Die bruisende jaren 70. Vandaag dus 2 uur lang met deze week van 1976 vooral. Nog altijd de wind in de rug ook, deze jongens van Sailor. Vorig jaar hoorden we hem nog met Spooky en zo, want hij was vooral de mannelijke stem. Op televisie zagen we dan Iwan Groeneveld. Onze eigen Barry White, zeg maar, in de persoon van Big John Russell. En nu heeft hij onder zijn eigen naam ook een hit. En hij staat op 19.

Lekker terug in de tijd met het Gouden Weekend. Mixing Nightingale is dat. Ze staat deze week nummer 11 in de nationale hitparade. En van dit vogeltje dan snel door naar Fly Like an Eagle. Dat is dan weer de titel van de LP van de Steve Miller Band. Want ook dat lijstje heb ik er nog even bij. Het zijn 20 albums op 33 toeren. En op 8 staat deze dan. Het is hun eerste LP, vernoemd naar dit nummer.

Veelbelovend, de Steve Miller Band. Wat een futuristisch geluid. Fly Like an Eagle dus deze week op 8 in de LP Top 20. En de nabije toekomst zometeen naar 6. De top 10 van de Nationale Hipparade. Die brengt nogal wat oude bekenden. I found my thrill. Rechtstreeks uit de jaren 50. Fats Domino. Net als deze. I was walking through the jungle just the other night. Dus ook toen waren we niet vies van een beetje nostalgie. Ook al veel ouder Henk Maizel met zijn jungle rock. En Rocky is er sowieso ook nog straks. Dan heb ik er nog eentje voor 6. En die komt ook nog uit die LP-lijst. Waar overigens de Stones bovenaan staan met Black and Blue. Maar deze blijft toch ook wel fraai. Diana Ross uit Mahogany.

0: Oh, wat een prachtgezicht.
1: Suffert, kijk toch uit.
0: Dacht, er lag een tak. Kan ik daar wat aan doen?
1: Kan ik daar wat aan doen?
2: Kan ik daar wat aan doen?
0: Kan ik daar wat aan doen?
2: Kan ik daar wat aan doen?
0: Kan ik daar wat aan doen?
2: Kan ik daar wat aan doen?
0: Kan ik daar wat aan doen?
3: Kan ik daar wat aan doen?
4: Natuurlijk kunt u daar wat aan doen. Houd het vuur uit de natuur. Laten we zuinig zijn op wat we hebben. Voorkomen is beter dan blussen.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
7: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
8: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Nu bij Dirk. Biezen rauwkost. 99 cent. Lekker fris.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
14: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Er zijn in het weekend 2 mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer... Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 23, in het binnenland nog 28 graden. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen. Renew.
16: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
17: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
18: Wow,
17: kost je maar 3 minuten.
18: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
17: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
19: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
19: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: De zomer vuur je bij ons.
20: In summertime, summertime, summertime, summertime.
21: In summertime.
13: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Het Gouden Weekend.

0: Het beste onder de zon van 50 jaar geleden. Nou, het was warm, hè? We hebben het al even over gehad. En ook nog eens een nieuwe van Casey en de Sunshine Band. Die kregen ook extra steun dus van de nieuwe publieke omroep VOO toen. En Shake Your Booty.
1: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: Je bent wel even helemaal in die tijd. Eind juni dus, 1976. En even voor zeven, dan blazen we die 50 kaarsjes van vandaag weer uit. Nog met een toefje op deze taart. Ons zoete toetje, zeg maar. En verder op het menu de top 10 van de Nationale Hitparade. En daarin staat ook dit geluid. Bob Bauer.
2: Voor niets.
0: Niet alleen dus die zakdoek voor de zweetdruppeltjes, maar ook voor deze emotie. En dit. Die andere Donna Summer, zeg maar, Fox.
3: Radio M Utrecht.
0: En dit is ook wel een beetje dat geluid, hè? Andrea True Connection. Ook nog hartstikke nieuw. Een tip voor de lijst, net als zometeen. En dan gaan we even terug naar de Franse keuken. Het nieuwe chanson van Charles Aznavour.

andere Franse grootheid er ook nog bij. De nieuwe dus, van Charles Aznavour. Hij was de tweede Pralenplaat even daarvoor. Dat is ook een nieuwe schijf op Hilversum 3. En hij schreef het voor zijn LP Voilà que te revient. En het verwijst mogelijk naar een moeilijke periode in zijn leven. Want hij werd even daarvoor in de jaren 70 beschuldigd van fiscale fraude. Nadat hij was verhuisd naar Zwitserland. En dat is een zaak die jaren heeft geduurd. Hij moest het dus even van zich afzingen. Met zijn melden. Nog een tipje alvorens naar de top 10 gaan. De nieuwe van The Four Seasons.

0: Four Seasons. Aan het begin van de zomer. Kort na december 1963, Over the Night, waren ze weer terug. En deze keer vooral met Jerry Pulci als zanger. Dat is eigenlijk de drummer. En Frankie Valli, die kreeg een rol op de achtergrond. Silver Star. In het goud dus ook. Van 50 jaar geleden. De nationale hitparade.
1: Top 10.
0: En die begint met Peter Frampton. Hij had het al eens eerder opgenomen, maar in de live versie werd het vooral de hitte. Op 10 staat Show Me The Way.

Die Alternative Way, waarmee het allemaal begon, eerder in 1976, hoor je er nog duidelijk in terug. En ook deze tweede gaat goed voor Anita Meijer. Deze week op 9, nog altijd met de Rainbow Train van Hans Vermeulen. You Can Do It was dat. En nogal wat dames aan de dis. Zometeen Corrie Konings. En dit is nummer 8. Ik zei al even, die andere Donna Summer. Een soort Could It Be Magic is dit ook, hè? Fox.

Maar ze konden duidelijk wel zonder de rekels. Waar het allemaal mee begon aan de start van de 70s. En nu dus Corrie in haar eentje, Corrie Konings. En ze staat mooi op nummer 7 met Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. En dit is nummer 6. In de lijn van Sailing nog, Rod Stewart, Tonight's the Night.

0: Best Domino, hij ging weer toeren door Europa. En daar hoort dan weer muziek bij, dus werd deze opnieuw gelanceerd. En zo waren weer een enorm succes. Deze week op 5, Blueberry Hill in de Nationale Hitparade. En nog eentje uit de jaren 50 die dus terugkeerde. Zometeen op de 3e plaats. Deze, nummer 4, werd eigenlijk ook al eerder opgenomen.
1: For the 9 months I carried you, growing inside me. No charge.
0: Dit is J.J. Berry.
1: For the nights I've sat up with you, doctored you, and prayed for you.
0: No charge. Ja. Het was dan wel mooi weer en droog, maar toch ook niet helemaal. Die zakdoek heb je wel even nodig, hoor. Bob Bauber, de voormalige ZZ van de Maskers. In een nieuwe rol, een soort Gerard de Vries, hè? Met Patricia Pai er ook bij.
2: Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam, met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar de toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde en haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen. 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. 1 gulden. Boodschappen doen. 50 cent. Op een broertje gepast terwijl jij boodschappen deed. 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten. 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport. 5 gulden. En ook nog de tuin aangeharkt. 2 gulden. Totaal te goed. 14,75. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om

gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoten: Nota voldaan. Als je het allemaal optelt.

In eerste instantie wilde het helemaal niet echt lukken met deze plaat in de jaren 50. Maar uiteindelijk toen, in 1976, zowel in Engeland als Nederland, een enorm succes. Hij had het een beetje te danken aan de Engelse DJ Roy Williams, die het vaak gebruikte bij zijn optredens. En toen was er ineens weer heel veel vraag naar de Jungle Rock. En Rocky staat dan op nummer 2. Hier is Don Mercedes.

Don Mercedes, deze week nummer 2 in de nationale hitparade. Even daarvoor nog bovenaan. Ik had hem pas nog aan de telefoon, vlak voor de week van de 70's... om eventjes te kletsen over deze grote hit toen van hem samen met Bonnie Sinclair. Ze hebben elkaar dus nooit gesproken bij de opname. Maar voor altijd samen op dit plaatje. Het was ook een hit voor Frank Farian en vooral ook voor Dickie Lee in Amerika een jaar daarvoor. Dit is de echte. En de productie was van Peter Koelewijn, de Nederlandse Rocky. En die naam viel ook al eerder in dit Gouden Weekend. En wat stond er dan deze week aan de top? Hier zijn de Sutherland Brothers en Quiver.

0: Sutherland Brothers and Quiver. Aan de top dus deze week in 1976. Binnenkort weer terug in deze periode. Het was ook toen voetbaltijd. Europees kampioenschap in Joegoslavië. Deden maar 4 landen aan mee. Het was al lang alweer afgesloten. Duurde maar een paar dagen eind juni. Ik heb nog even een fragmentje van de verslaggever. Het slotakkoord zeg maar van dat toernooi.
1: Wel, tot zover. Dan gaan wij nu proberen de zaak af te sluiten. En met een... Luisteraars in Nederland, in Oost en West, op zee of waar ook ter wereld. Goedenavond, terug. Bedankt voor uw luisteren.
0: Ja, zo ging dat aan de telefoon en eigenlijk heb ik er niks meer aan toe te voegen. Hè? We gaan naar ons toetje.
2: Even voor 7, Radio
0: En wel van Jean Manson, actrice Jeanne Manson. Het is een mooi adieu, dacht ik, voor vandaag. Bonsoir.

0: adieu.
1: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Renew.
5: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst FSPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte. Zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde in de deelstaat Brandenburg werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was één van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De zomer vuur je bij ons.
9: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Kirjan Boekraad met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij het Franse Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer vlak na het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen van Gouda naar Den Haag en naar Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooije is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Markers lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. De brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De zomer vuur je bij ons.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de drie hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Je hoorde de man die niet alleen grootse liefde heeft voor muziek, een groot hart heeft en schitterend over de liefde kan zingen, maar die ook zich inzet voor de democratie in zijn geboorteland, Amerika. En dat doet hij met zijn muziek. En dat is natuurlijk ook weer heel mooi. Hè? Bruce Springsteen hoorde je. Met wel echt een simpelweg liefdesliedje genaamd I'm on Fire. Een bijzonder goede avond. Wat fijn dat je erbij bent op deze zondagavond. De Love Songs zijn begonnen. En ik zit even te kijken wat ik allemaal ga draaien. Een van mijn lievelings komt voorbij. Dat is namelijk Foto van Vroeger. Van Rob de Nijs. En ik denk dat het misschien wel mooi is om aan je te vragen om gewoon eens even lekker zo'n oud fotoalbum erbij te halen. Dan ga je dat eens even doorbladeren terwijl je luistert naar de Love.

André Hazes, hij is op verschillende manieren gekwetst in zijn liedjes. En hij kon er iedere keer weer prachtig over zingen. Amor, amor, amor, hoor je. En daarvoor nog Ronan Keating met When You Say Nothing At All.

Sommige liedjes in de Love Songs op Radio M Utrecht gaan over verlangen. Verlangen elkaar weer te zien. Zoals Richard Marx zingt in Right Here Waiting. En sommige gaan over afscheid nemen. Want dit is Total Touch en I'll Say Goodbye.

John Legend, die van de tegenstellingen in de liefde houdt, net als ik. All of Me, hoorde je. Aan het begin van deze uitzending adviseerde ik je om het fotoalbum van vroeger er eens even bij te halen. Dat lekker door te bladeren terwijl je luistert naar al die mooie liedjes over de liefde. En misschien is het nu nog wel extra bijzonder.

Tracy Chapman. The Baby Can I Hold You. Op Radio M Utrecht de mooiste liedjes over de liefde tussen 10 en 11 uur 's avonds. Ik zit hier gezellig in mijn radiostudiootje al die liedjes op voor je op te zetten. En jij zit thuis of ergens in de tuin stilletjes te luisteren naar al die mooie liedjes. Lucy Silvas mag je zo meteen nog van genieten, net als van Jim Diamond. En dit is Rain and Tears van

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïense aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK-goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK-goud aan toe. Op de Spelen van 2024 miste ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Ik kom naar je toe.
2: De Nationale Nieuwe van deze week is 3-2-1 van Bente.
0: Per radio en Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunstwerken krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3:00 gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3:00 gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur.